Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vrijdag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vrijdag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden vervolgens onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn en werd het advies ingetrokken. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben elkaar ook gisteravond en vannacht weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar het is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog een enkele bui. Vooral in het binnenland, het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom bij Voor de Dag hier op woensdag 2 september. Dit was van Felix Mendelssohn uit zijn vioolconcert, het tweede deel Andante. En dat werd gespeeld door Lisa Versman op viool, samen met het Gelders Orkest onder leiding van Kees Bakels. Samen met de muziek gaan wij ook naar de klok van 7. En dit is het uurwerk volgens Joseph Haydn.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Minkowski. Het is tijd voor een wat langer werk.
1: Het ochtendconcert.
0: Nou, en voor dat ochtendconcert heb ik een werk uitgezocht van een jarige, ook nog Nederlandse componist. En dat is Alfons Diepenbrock. Ja, die wilde vroeger dirigent worden, maar hij ging niet naar het conservatorium. Studeerde wel klassieke talen. En als kind kreeg hij gelukkig wel les in piano en viool en ook wat zangles. En op het gebied van componeren was hij dus volledig autodidact. En dat is niet een auto die je moeilijk doet. Nee, dat is dat je het helemaal zelf hebt geleerd. Hij liet zich natuurlijk wel beïnvloeden. Onder andere door Debussy en zijn grote vriend Mahler. En natuurlijk ook ja, de grote romanticus Wagner. Hij wordt samen met Jan Pieterszoon Swelinck wel tot de grootste Nederlandse componisten gerekend. Hij staat ook op zo'n cartouche in het concertgebouw. Zo'n mooi beschilderd plaatje. Het werk dat je laat horen, dat zijn twee delen uit de suite Marsyas. En het gaat over een sater die het opneemt tegen de god Apollo in een muzikale strijd. Het is toneelmuziek die Alfons Diepenbrock schreef voor een toneelstuk. Nou, Marsyas, dat is een natuurwezen uit de Griekse mythologie die een fluit bespeelt. En hij daagt Apollo, de god van de reden en de god van de muziek, uit. Later maakte Diepenbrock een van deze toneelmuziek een orkestsuite bestaande uit 5 delen. Want dan kon je dat makkelijk verkopen en dan werd het ook nog eens gespeeld in de concertzaal. Eerste deel is dan een ontwaken van deze Marsyas in de lente. Dan zijn zwerftochten door het bos. Dan de nymfen. Een mooie zomernacht horen nog. En tenslotte de dans van de nymfen. Ja, en vooral dat bos en die natuur, dat hoor je prachtig terug in deze muziek. De muziek is warm, met wat ik net al zei, invloeden van Wagner, Mahler en Debussy. Nou, dat tweede deel, daar begin ik mee. Muzikale tocht door het woud, dat heeft iets schilderachtigs. Alsof je het ruisen van bladeren en het licht tussen de bomen hoort.

Tik, tok. Zo ging de klok in die oer, het tweede deel Andante uit de symfonie nummer 101 van Joseph Haydn. En dat tikken werd mooi gemusiceerd door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Marc

0: Van Alfons Diepenbrock was dit uit zijn orkestsuite Marcias, het tweede en het derde deel. Een entr'acte hoorde je, de zwerftochten door het woud van dit kleine satertje die op de fluit kan spelen en de strijd aanging met Apollo, de god van de muziek. En het derde deel, Marcias en de nymfen. En dat alles werd gespeeld door het residentieorkest onder leiding van Hans Vonk.
1: Voor de dag met Willem de Vries. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en misschien herkende je in die muziek van Diepenbrock wat malerachtige klanken. Nou, hij werd ook nog beïnvloed door de romantische geest van Wagner. En door zijn katholieke opvoeding was hij vertrouwd met de vocale muziek van Palestrina, wat in de kerk gezongen werd. Overzichtelijke, pure koormuziek. Zoals bijvoorbeeld dit Confitebur Tibi Domine.

De Talis Scholars, onder leiding van Peter Phillips, zongen Confitebo Tibi Domine, muziek van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ja, muziek die bij toeval in je oren komt en dan blijft hangen. Wat heerlijk is dat toch? En wat ben je dan blij als je uiteindelijk ook nog eens weet wat het was, van wie het is, wie het heeft geschreven, wat de titel is. Ik had ooit van... ja, zo'n moment dat ik dus muziek wilde vinden en het uiteindelijk ook vond. En ik vertel je er zo meer over.

Van Johan Nepomuk Hummel was het uit de fluitsonate voor fluit en piano. Het derde deel Rondo Vivace Trio. En het werd gespeeld door Dorothea Seel op fluit en Christoph Hammer. Niet op hammerklavier, maar op fortepiano. Ja, muziek die bij toeval in je oren komt en dan blijft hangen. En dan wil je toch zo graag weten wat het is en wat ben je blij als je erachter komt. Ooit hoorde ik dit. Ja, ik hoorde het op een regionale zender bij een documentaire. Ik weet niet meer waar de documentaire over ging. Ik miste de aftiteling, dus ik wist ook niet wie deze muziek nou had geschreven. Ik kon alleen nog maar wachten op de herhaling. En ja hoor, daar stond het. Horace Silver. Muziek is van hem en hij is vandaag jarig. En nou ja, naar aanleiding van die docu kocht ik als student een cd met deze muziek erop. Dit is Song for My Father. Nou, in 1963 vormde Silver een nieuwe band, namelijk met Joe Henderson op de noorsax, die hoorde je net, en Carmel Jones op trompet. Nou, op die cd staat behalve dus deze jazz standard ook een heel mysterieus en rustig nummer. En het heet Lonely Woman. Nou, ik vond een voor deze zender geschikte uitvoering daarvan. Niet met piano. Ook niet met sax of trompet. En ook geen brushes. Dus dat zijn die borsteltjes op de trom. Nee, alleen een bas en een aantal zangers. En die zingen voor de eenzame vrouw.

Ja, Martin hier in de studio en ik die waren in een heftige discussie beland. Of je deze muziek nou juist in de ochtend moet beluisteren. Of dat het iets meer is voor in de avond. Nou goed, we hebben de ruzie stilzwijgend bijgelegd. Maar ja, mijn idee is dat dit kun je de hele dag beluisteren. Dit is heerlijk van Horace Silver, Lonely Woman. En het werd uitgevoerd door Frank Fiedler. Meer informatie kon ik er niet over vinden. Ook niet hoeveel zangers je hoorde. Ik denk een stuk of vier. Straks muziek die in mijn mental jukebox vlak vast bleef zitten. En natuurlijk vogels in de game muziek. En de geboorte van een hele bijzondere vogel. Maar wel op vier wielen. Je hoort het zo.

NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels weer ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er op een gegeven moment een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Een drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer droog en 1 graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek.

Wilbert Hazelzet op fluit en Jacques Och op fortepiano. Muziek zoals het klonk aan het hof vroeger, waar Johann Christoph Friedrich Bach werkte. Het derde deel, Allegretto, uit de sonate voor fluit en toetsinstrument nummer 1.

Ja, ik dacht dat ik helemaal wakker was, maar ik vergeet je toch even welkom te heten. Tot 7 uur is dit natuurlijk Voor de Dag. Het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. En nogmaals een hele goede morgen. De muziek die in mijn mental jukebox vastgehecht zit, laat ik je nu horen. Het lijkt misschien, ja, ik verraad al een beetje iets van de inhoud. Het lijkt misschien op het Adagietto uit de 5e symfonie van Mahler. Maar dat is het niet.

Ach ja, hoor ik je nu denken. Ja, ja, ja, ik ken het. Het lijkt wel op dat adagietto uit die vijfde symfonie van Mahler. Maar ja, ik heb net gezegd dat dat het niet is. Ik verklap je, het is uit een opera waarin overspel eindigt in bloedvergieten. Mocht jij weten uit welke opera dit komt en hoe dit stuk heet en wie het heeft geschreven, ja, laat het me maar weten via de NPO Luister-app. We gaan naar Vrolijke Muziek van Gustav Holst.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het had zo filmmuziek kunnen zijn van Gustav Holst uit The Planets, Jupiter, the bringer of jollity. Ik dacht altijd joy, maar het is jollity. Gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Ja, muziek waar je vrolijk van wordt. Ook vrolijk word je bij het zien van dat autootje dat vandaag jarig is. De chevaux, ofwel de eend. Ja, met een open dakje of in vrolijke kleuren geschilderd. Of misschien wel zo'n grappige achterbak achterop. Je kent ze wel. Ja, collector items, waarvan er nog heel wat rondrijden gelukkig. En vandaag rolde de eerste, ja, in 1939 dan alweer van de band. Dit is mijn muziek voor de eend.

Wiener Staats Open Orkester onder leiding van Mario Rossi speelde uit Peter en de Wolf De Eend, Gesprek met de Vogels en De Aanval van de Kat. Muziek natuurlijk van Sergei Prokofjev. Ja, en die eend liet ik horen vanwege de eerste productie van de Deux Chevaux in 1939 alweer. Straks in de game muziek een vrolijke vogel, Marten? Ja, Marten knikt, ja, zometeen.

0: Het is misschien wel een beetje met vuur spelen om zomaar muziek van Jan-Pieter Zoon-Svelink op piano te laten horen, terwijl nu het festival Oude Muziek in volle gang is. Ja, ik vind dat het een hele mooie uitvoering en met respect op piano is gespeeld door Cédric Tiberghien. De variaties voor toetsinstrumenten was dit Mijn Jongens Leben Hat Ein End. Ja, en je mag deze muziek toch ook gerust op een modern instrument spelen. Het is ook muziek van deze tijd.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: We hebben game muziek ons aangeleverd door producent, regisseur en game specialist Marten hier aanwezig in de studio. En het is muziek en het past helemaal een beetje bij het zomervakantiegevoel. Ja, Marten is ook net op vakantie geweest, dus hij weet nog precies hoe dat voelt. Ik zit alweer 3 weken vol in de strijd. Maar de muziek die komt uit het spel A Short Hike. In het spel speel je Claire. En dat is een jonge kraai die op vakantie is bij haar tante op een eiland. En Claire die wacht op een belangrijk telefoontje van haar moeder. Maar nu is er op het eiland maar 1 plek waar je verbinding hebt. En dat is namelijk op de top van de berg. Dus de opdracht is, je klimt naar de top. En onderweg ontmoet je verschillende dieren en help je hun problemen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld een potje strandvolleybal waar 1 speler te weinig is. En er staat ook zomaar ineens een schilder die niet het juiste perspectief kan vinden voor zijn of haar schilderij. Maar eenmaal boven aangekomen, dan word je beloond met in ieder geval een prachtig uitzicht op de zonsondergang. Maar het mooiste is een korte vogelvlucht van de top terug naar huis. Muziek misschien om de zomervakantie mee af te sluiten.

Sopraan Maya Persson zong en het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer dat speelde. Dit vierde deel, zeer behakelijk, Das himmlische Leben uit de vierde symfonie van Gustav Mahler. Mahler die dirigeerde zelf tijdens zijn leven heel veel opera's en dat is onder andere toch ook in zijn muziek terug te horen. En hij heeft ook waarschijnlijk de muziek die in mijn mental jukebox vastgehecht zit, ja, ongetwijfeld onder handen genomen. Ik liet het je horen, even iets na zessen. En ik zal het zo meteen nog een keer laten horen. Wat zich had vastgehecht in mijn hoofd. Ik zeg erbij, het is niet het Adagietto uit Mahlers vijfde. Het lijkt erop. Het is muziek uit een opera. Maar uit welke opera komt dit?

Deze muziek die klinkt op het moment dat er al een flinke ruzie is geweest tussen twee echtparen. Want ja, daar is wat gebeurd tussen het mannelijk deel van het ene echtpaar en het vrouwelijke deel van het andere echtpaar. En dan klinkt ineens deze muziek en daarna breekt de spreekwoordelijke hel los. Maar mijn vraag is, uit welke opera komt deze prachtige muziek? En misschien weet je ook wel wie het schreef. Laat het me maar weten via de NPO Luister-app.

Unico Wilhelm van Wassenaar schreef deze muziek een concert voor orkest in G en daaruit het eerste deel. En dat begon een beetje graven, maar toen kwam het tweede deel Allegro, uitgevoerd door het Zoekkamerorkest onder leiding van Julius Car Bertoli. Binnenkort gaat bij de Nederlandse, of de Nationale Opera mag ik tegenwoordig zeggen, gaat er twee opera's in première. Twee opera's die heel vaak samen worden uitgevoerd. Ze duren nou ongeveer iets langer dan een uurtje samen. En ze hebben iets gemeenschappelijks. Ze gaan namelijk over eerwraak. En er wordt bloed vergoten. Er zat een melodie vast in mijn mental jukebox daardoor. En er waren een aantal luisteraars die waren al heel warm. Peter Vreugdenhil die heeft het over Thaïs van Massenet. Ik vind dat geen slechte keuze, want ja, die sfeer zit er wel in wat ik liet horen. Die violen, een beetje gedempt. Maar het was niet uit Thaïs, dat is een ballet. Ik had iets uit een opera in mijn hoofd. Amos Houben uit Den Haag, die schrijft, is dat niet het prachtige intermezzo uit Cavalleria Rusticana van Mascagni? Ja, en Henk van de Heuvel, die heeft hetzelfde bericht voor mij. Pietro Mascagni, het intermezzo. Inderdaad, dat zat in mijn mental jukebox. Ik neem je heel even mee naar het verhaal van die opera. Twee echtparen, die hebben behoorlijk ruzie, want de ene helft van het echtpaar heeft iets met de andere helft van het echtpaar en die ruzie moet worden uitgevochten. Voordat dat gebeurt, klinkt dit prachtige intermezzo en daarna krijg je dat duel. Wat je niet te zien krijgt, overigens op het podium, maar je hoort wel een ijzingwekkende gil. Ja, en dan is het leed al geschied. Wil je er meer van weten? Wil je het zien? Wil je het horen? Ja, dan raad ik je aan naar de Nationale Opera te gaan. Ik laat je nu in ieder geval dat prachtige intermezzo horen.

Heerlijk. En dan nog zo'n orgel erbij. In dit intermezzo uit Cavalleria Rusticana. Muziek van Pietro Mascagni. En het werd uitgevoerd door het Orchestre de Paris. Onder leiding van Semyon Bychkov. Ja, muziek, als je dit wil horen, dat kan bij de Nationale Opera. Daar wordt deze opera uitgevoerd samen met die andere opera die er een beetje bij hoort van Leoncavallo, Pagliacci. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor alle reacties vandaag. En het luisteren natuurlijk, want ik ben alweer aan het einde gekomen van Voor de Dag vandaag. Hier op NPO Klassiek. Zometeen natuurlijk de ochtend. En ik zag Hans Smit voorbij lopen. Die heeft meer muziek en ook nog meer nieuws voor je. Nou ja, omdat we net dat intermezzo hebben beluisterd uit Cavalleria Rusticana. Hier het intermezzo uit die andere opera, Pagliacci. Tot horens en een fijne dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
1: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
0: Oh.
1: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat dat een conserverende werking heeft.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. En ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. En de benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer nog, een mix van zon en wolken vandaag met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
11: De ochtendshow wordt beschouwd als de locomotief die de radiodag op gang trekt. Lees ik in de Volkskrant, staat in een stuk over ochtend-dj's op zenders als Radio 2, Veronica. Nou ja, die zijn al een uurtje bezig. Wij beginnen pas, maar onze locomotief heeft voor zijn leeftijd een verrassende acceleratie. Gaan met die banaan!

0: Ja, koude motor nog, ons sprintertje. Dit was Vasilena Serafimova met een van de koude stukjes, de pièce froide van Erik Satie. Goedemorgen, het is woensdag 2 september vandaag. Het Wilde Westen ligt in het oosten tussen Den Bosch en Nijmegen. De gebeurtenissen in Overasselt, al daar beheersen de voorpagina's. Ongekend geweld, schrijft de Volkskrant. AD ook klopjacht volgens de Telegraaf. Verder naar het oosten treft Duitsland sancties tegen Rusland. Daarover schrijft de Volkskrant. En verder naar het westen is het gemor in Den Haag niet van de lucht. De oppositie van links tot rechts is volgens Trouw geïrriteerd over de manier waarop het kabinet opereert op weg naar Prinsjesdag. Het wordt een onzeker najaar, aldus de Volkskrant. Straks hoor je wat Marcel Levy uit de kolommen heeft gehaald. Hij is onze ontbijtgast. Hoe is verder de rolverdeling? Jimmy doet de techniek. Teun is hier voor de muziek. Goedemorgen, Teun.
1: Goedemorgen,
0: leuk
1: Hans.
0: Dat we elkaar weer een keertje zien.
1: Ja, fijn, hè?
0: Ja. Ja. Nou, meteen maar aftrappen met een virtuose van God.
1: Ik zou zeggen ronkend en dit keer wel vol stoom.
0: Vol met die bananen. Welkom bij de ochtend.

0: deel uit een fagotconcert van Antonio Vivaldi door Sophie Delvaux bij het ensemble La Folia. Het is het derde album dat Sophie wijdt aan de fagotconcerten van Vivaldi. Ze wil ze allemaal op de cd zetten. En daar is ze even mee bezig, hè, Teun, volgens mij.
1: Nou, Vivaldi componeerde er 37, als ik het goed heb. En op dit album staan er 6, dus ze kan nog even door.
0: Ja, ze is nog even van de straat. Als je meer wil weten over dat album, het is album van de week op NPO Klassiek. Dus alle informatie en ook het beluisteren van het album kan via de site. Het is 6:11. Tijd voor de crypto van vanochtend. Mooie prijs, ook een nieuw album. Een dubbel album zelfs, met nieuwe opname van de opera L'Olimpiade van Pergolesi. Op het libretto van Pietro Metastasio, door meer dan 60 componisten op muziek gezet. Pergolesi was één van hen. Deze nieuwe opname van het orkest Ghiglieri kreeg veel positieve kritieken. Dus speel mee om er kans op te maken. Graag voor 9:15 het goede antwoord bij ons binnen. Via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister-app. Dat is makkelijk, kun je ook iets inspreken. Is altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen. Ik wens je veel succes.

0: Venetians, gondellied uit de lieden Ohne Worte van Felix Mendelssohn.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Vandaag mijn ontbijtgast. Hij is voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, bovendien arts en columnist van het Parool. En hij is aan de lijn. Goedemorgen, Marcel.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat is je vandaag opgevallen in het nieuws?
2: Ik haalde wat kleine dingetjes uit. Ja, de begrotingsplannen zijn natuurlijk uitgelekt.
1: Ja.
2: Dus we krijgen al een soort sneak peek wat er in september gezegd gaat worden. Wat mij opviel, was dat er vrij juichend gezegd werd dat de verhoging van het eigen risico voor de zorg niet doorgaat. Dat gaat om die €60 die erbij zou komen.
1: Ja.
2: En dat is mooi nieuws inderdaad. Maar iedereen is kennelijk al vergeten dat de halvering van het eigen risico van €385 naar €190, die door het vorige kabinet was besloten, gewoon wel doorgaat. Dus ja, we zijn een beetje blij met een half dode mus, denk ik.
1: Ja, het is een soort kwestie van framen, heet dat, hè, geloof ik.
2: Ja, precies. Dat zou kun je het zeker noemen. Ja.
1: Dat is één ding uit de begroting. Verder nog dingen die zijn opgevallen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, er gaat vooral heel veel niet door.
1: Ja.
2: Dat viel me op. Box 3 gaat niet door. Andere investeringen gaan niet door. Ik denk, gaan we nou vooruit of staan we nou stil? Of gaan we zelfs een beetje achteruit? Maar goed, laten we niet te kritisch zijn. Ik heb ook goed nieuws trouwens. Want in het Parool lees ik op pagina 8 dat kinderen met kanker een betere overleving hebben. Ze hebben gekeken bij kinderen die de ziekte hebben gekregen tussen 2010 en 2014. En dan is 10 jaar later nog 83% in leven.
1: Ah.
2: Nou, dat is best een heel mooi getal. Zeker als je dat vergelijkt met de eerdere periode. Toen was het nog 77%. Dus het gaat telkens ietsje beter. We zijn er nog niet. Maar het is toch wel indrukwekkend om te zien waar research eigenlijk toe leidt. Hè? Want dit komt allemaal door wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, wat maar weer aangeeft hoe belangrijk dat is om daar vooral in te blijven investeren, nietwaar?
2: Ja. Het levert echt veel op. Echt gewoon kinderlevens in dit geval. En dat klinkt een beetje dramatisch. Maar ik denk dat het echt ook zo is.
1: Ja. Nog een bericht wellicht?
2: Ja, nog eentje in de Telegraaf. Pagina 12, klein berichtje. De ANWB die rapporteert 15% stijging van medische hulpvragen van toeristen in het buitenland. Dus Nederlanders die in het buitenland ziek worden en dan de ANWB bellen voor hulp. 15% stijging, dat klinkt heel veel, maar het wordt helemaal ontstellend als je leest over hoeveel meldingen dat dan gaat. 900.000 inmiddels.
1: Wow, zo.
2: Nou, ik heb eens even opgezocht. Volgens mij gaan er ongeveer 9 miljoen mensen in de zomer met vakantie. 10% van die mensen dus doet een melding bij de ANWB. Dat ze ziek zijn, niet lekker zijn of hulp nodig hebben. Dat kan toch echt niet ontstellend.
1: Dan kun je beter thuis blijven.
2: Dat dacht ik ook. Ja, sowieso denk ik, als je je niet helemaal lekker voelt, kun je inderdaad beter thuis blijven en naar een wildvreemde omgeving in het buitenland
1: gaan. Met ander eten en dergelijke. Misschien dat het daar wel in zit, dat mensen moeten wennen aan andere eten.
2: Ja, de stijging zien zij ook wel een beetje door de enorme warmte in grote delen van Europa.
1: Natuurlijk.
2: Maar het zijn inderdaad ook best wel soms kleine problemen van mensen die inderdaad iets verkeerd gegeten hebben, enorme buiklopen hebben. Of andere niet zulke supergrote problemen.
1: Oké, 900.000 meldingen. Het zijn er heel veel. Mogen wij tot slot muziek voor je draaien?
2: Ja, ik ben weer in mijn eerste week na de vakantie. Was overigens topgezond, dus geen zorg. dat was in Italië. Dus ik ben nog een beetje aan het afkicken. Dus ik leek me leuk om iets Italiaans te horen. En toen dacht ik aan Verdi.
1: Ja, en welk beeld heb je daarbij qua vakantie?
2: Oh, ik ben helemaal dol op Italië. Italië is echt een geweldig land. Supermooi, supermooie cultuur, mooie natuur. Super aardige mensen, heel lekker eten. En dus ook heel mooie muziek.
1: Ja, koester dat, hou het vast. Fijne dag, dankjewel. Marcel Levy voor deze selectie uit het nieuws.

eigenlijk. Pasta puttanesca en dergelijke. Italië, het Italië van voor Marcel Levy. Dus die houdt een beetje dit beeld vast door deze muziek van Verdi, de Mars en balletmuziek uit Aida. Je hoort het Orchestra del Teatro Comunale di Bologna onder leiding van Riccardo Chailly.

Ishar Elias met een ingetogen sarabande voor gitaar van Francis Poulenc. Het kan ook anders, van sarabande naar sarabanda. Het bandje van Sarah Willis van de Berliner Philharmonica, de horniste. Die heeft haar eigen project, dat heet de sarabanda met Cubaanse dingetjes zoals dit.

0: Marindo Scherzon was dat door Sarah Banda, de band van Sarah Willis. Het is 7:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Na de grote schietpartij gisternacht riep de politie mensen de hele dag op om binnen te blijven vanwege hun veiligheid. Maar dat hoeft niet meer. NOS-verslaggever Mark Hamer ziet dat de rust in Overasselt is teruggekeerd.
1: Er is een grote zoekactie geweest. Men heeft alles uitgekampt. En toen inderdaad om 22:45 gisteravond, toen gaf men het sein. Nee, we hebben echt niks kunnen vinden. Het is weer veilig. Afzettingen zijn wat ingedikt. Minder plekken in Overasselt zijn afgezet.
0: Bij de schietpartij in de Gelderse plaats kwam een man van 51 om. Twee agenten raakten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Volgens diverse media gaat het om een al langer lopende ruzie in het drugscircuit. Justitieminister Van Weel wil niet ingaan op de vraag wie er achter die geweldsexplosie in Overasselt zit. Wel zegt hij dat het gaat om een vorm van geweld die Nederland niet eerder gezien heeft.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten, maar ook de politie.
0: Ja, op bewakingsbeelden is te zien dat een groep van zo'n 30 zwaar bewapende mannen door Overasselt liep. De benzineprijs bereikt vandaag waarschijnlijk een recordhoogte. Zo'n €2,67 bij pompen langs de snelweg. Dat is 2 cent boven het oude record. Zo blijkt uit berekeningen van consumentenplatform United Consumers. Dat platform vreest dat de prijsstijgingen voorlopig niet voorbij zijn.
3: De ontwikkelingen in de wereld zijn op dit moment zo dat er veel onzekerheid is over de garanties op het verkrijgen van olie. De oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël en de oorlog tussen Amerika en Iran, dat zijn 3 verschillende oorlogen. Die bevorderen dat alles behalve en ik zie dat alleen maar escaleren.
0: United Consumers zegt bij BNR dat ook de beperkte capaciteit in raffinaderijen ertoe leidt dat de benzineprijs voorlopig waarschijnlijk nog hoog blijft. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens krijgt een zeldzame onderscheiding. Een platina boek voor zijn klassieker Achtste groepers huilen niet. Dat boek dat verscheen in 1999. En sinds die tijd zijn er 150.000 exemplaren van verkocht. Vriends werd met de prijs overvallen in het Jeugdjournaal.
4: Nou ja, zeg. Wat krijg je nu?
5: Wij hebben een verrassing voor je.
4: 150.000 exemplaren Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriends. Van Honkeman waren. Ik ben hier helemaal stil van.
0: Ja, Achtste groepers huilen niet. Het gaat over de 12-jarige Akkie die in groep 8 te horen krijgt dat ze een vorm van kanker heeft. Het verhaal groeide uit tot een enorme hit en is ook verfilmd. Dan weer de verkeer met Niels Ekens.
6: Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral vanmiddag valt er af en toe een bui. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Ter weg is er niet zo gek veel aan de hand. Vooral dagelijkse files, korte dagelijkse files, zegt de ANWB. En één plek met wat meer vertraging. Dat is de A15, Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht Oost 5 kilometer, klein kwartiertje extra.
7: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

de Grand Partita in terug. Dit was Quiste Comprehendat van Mozart door Pygmalion onder leiding van de Ravel Pichon. Straks het krantenoverzicht, maar we hebben eerst nog deze muziek van Marcel Tournier, gespeeld door Emmanuel Cesson op de harp.

0: Ligt de harpcomponist, deze Marcel Tournier, hoorde je een sonatine gespeeld door Emmanuel Cesson, begeleid door het gezelschap Quatuor Vos. Het is bijna 7:15. Het krantoverzicht, de Niels begint.
1: De opiniepagina's van de Nederlandse kranten worden vaak volgeschreven met kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit onderzoek van AI Report. Dat controleerde gepubliceerde opiniestukken van 5 Nederlandse kranten met speciale AI-detectiesoftware. De Volkskrant schrijft dat zij zelf van alle kranten het slechtste scoort.
0: Ja, meer dan de helft van de opiniestukken in de Volkskrant is geschreven met AI. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt geschrokken te zijn van de uitkomst. Hij is vooral verbaasd over de schaamteloosheid van de auteurs, althans de mensen die die brieven inzenden. Alle schrijvers weten volgens hem dat het gebruik van de AI niet is toegestaan.
1: NRC schrijft over de onrust bij het Nationaal Archief in Den Haag. Het personeel maakt zich grote zorgen over de plannen van de directie. Die wil alle publiekstaken afstoten. Het personeel vreest dat het Nationaal Archief daardoor minder toegankelijk wordt en heeft een brief geschreven aan OCW-minister Letschert.
0: De communicatie over de directieplannen is onzorgvuldig verlopen, zo schrijven de medewerkers. Al ruim een jaar zijn er geruchten dat de publiekstaken ter discussie staan. Maar de experts van de betrokken afdelingen zijn niet geraadpleegd. De directie wil onder andere stoppen met historisch onderzoek, tentoonstellingen en educatieve programma's.
1: Een directe gasleiding tussen Nederland en Noorwegen wordt steeds realistischer, meldt Trouw. Over een paar jaar stroomt er waarschijnlijk Noors gas via Den Helder Nederland in. De eerste haalbaarheidsstudie is met succes afgerond, meldt de Nederlandse organisatie NOGAT. Het bedrijf beheert de gasleidingen in de Noordzee.
0: Ja, Noors gas is niet nieuw op de Nederlandse markt. We maken er al gebruik van. Alleen komt het nu via Duitsland ons land binnen. Straks krijgen we vanaf de Noorse gaspijpleiding dus een eigen afsplitsing naar Den Helder. Deze eigen verbinding maakt ons minder afhankelijk van ander buitenlands gas.
1: Het AD schrijft dat er steeds meer mensen zijn die na 50 jaar huwelijk toch nog gaan scheiden. De krant spreekt met mediator en relatietherapeut Gerwin Timmerman. Hij begeleidt vaker dan vroeger 60-plussers die uit elkaar gaan. En hij ziet verschillende redenen waarom mensen na een lang huwelijk toch nog gaan scheiden.
0: Scheiden is veel meer geaccepteerd dan 10 of 20 jaar geleden. Zeker in christelijke kringen, zegt de relatietherapeut. De kinderen zijn het huis uit, het pensioen komt eraan. Stellen komen erachter dat ze meer broer en zus zijn dan geliefden. Oudere stellen willen geen vechtscheiding, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Aldus de mediator.
1: En Ilona van Tulden is een van de vrouwen die werken bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de KNRM. Ze staat dag en nacht klaar om vanuit een van de reddingsposten in actie te komen. De Telegraaf sprak haar.
0: De KNRM wordt vaak gezien als een mannenwereld, maar het aantal vrouwelijke heldinnen groeit. Volgens Van Tulden is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Aan boord telt vooral wat je kunt, zegt ze. In het gewone leven is ze ambulanceverpleegkundige. Die kennis komt regelmatig van pas. Tot zover de kranten.

voortstuwend orkestje. Nou ja, Maurice Steger op zijn blokfluit kan er ook wat van. Het waren delen daar tussen die voor blokfluit en strijkorkest van Georg-Philippe Tedeman. Dat rijmt. Maar dat terzijde. Ik ga nog even de crypto van vanochtend herhalen. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen. Dat is de omschrijving. Als je meedoet, graag voor 8:45 de goede oplossing bij ons binnen. Maak je kans op het dubbelalbum met de nieuwe opname van de opera L'Olimpiade van Pergolesi door het Orchestra Ghilieri. Het is september, ik weet niet of je dat wist. Ja, hè? Weet je, het is 2 september vandaag. Dit is de September Song. Als je hem kan draaien, is het nu wel.

0: is dirigent en pianist William Van Jorm hier met de September Song uit Knickerbocker Holiday van Kurt Weill. 8:04. Wat doen we na 8? Nou ja, zelfs als je in Hoogeveen woont, zul je niet elke dag denken aan veen, aan Hoogveen en Laagveen. Je denkt er misschien niet meteen aan, maar ze zijn van groot belang voor het klimaat en voor de biodiversiteit. En daarom begint vandaag een grote top over die veengebieden. Hoor je om 8:15. En rond 8:45 is het weer zover. Dan krijg je een muzikale tip van Teun. Maar wil je er al iets over vertellen nu?
1: Nou, we gaan naar een likkebaardend kijken naar de etalage van een renaissance snoepwinkel, Hans. Oh, verder zeg ik nog niets.
0: Oh, ik weet niet of ik het red tot die tijd. Fantastisch. Heel graag tot zo.

0: De ochtend. NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Ze willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gevolgen hebben. En Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, dat zei de korpschef in het programma Eva. De agent overleefde het door de hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners van Overasselt om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. En vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: En volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Uiteindelijk werd het weer rustig. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders langs de snelweg bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs die stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De US Open zit erop voor Arantxa Rus. Het is de Nederlandse niet gelukt om de tweede ronde te halen. De Française Leolia Jean-Jean was te sterk. Ze versloeg Rus in 2 sets, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
4: In de eerste set was het nog heel spannend. Kon Rus het goed bijbenen, maar verloor ze uiteindelijk op een tiebreak. 7-6. En de tweede set gaf ze makkelijker weg. 6-2 en dus einde toernooi voor haar.
1: Rus was de laatste Nederlandse in het toernooi bij de vrouwen. Bij de mannen komen Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp nog in actie. En drummer Alex Van Halen, of Alex Van Halen, van de Amerikaanse rockband Van Halen, heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij groeide op in Nijmegen en zegt zich nog steeds verbonden te voelen met de stad. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, ook wat buien. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek.
9: KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Ik zag nog net de tentoonstelling over fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum en hoe hij soms zijn werk slim inkaderde. Zo was er een foto van een meisje in Parijs voor een muur waarop grève stond, staking. Van der Elske laat die G buiten beeld en dan wordt het grève, droom. dromen. Dat is veel leuker dan staken, toch?

0: Bling Luon uit The Big Lebowski was dit, met muziek van Henry Mancini. Het is zo 7/8. Ja, geen dromen, maar daden. Dat zeggen juist de FNV-uitkeringsgerechtigden die protesteren in Den Haag tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Start van een actieweek tegen de plannen van het kabinet. De Franse president Emmanuel Macron die brengt samen met een groep tech-ondernemers een bezoek aan ASML in Veldhoven. Daarna spreekt hij met premier Jette. In Italië begint in Venetië het filmfestival. Het evenement is een van de oudste filmfestivals ter wereld. Deze 83ste editie heeft het nog verrassingen. Jawel, acteur George Clooney ontvangt een gouden leeuw. Zal hij wel zeggen, ja, hoe else? En veengebieden zijn van groot belang voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Maar ze worden steeds meer bedreigd. Daarom begint vandaag een internationale top over die veengebieden. Daar hoor je meer over 7/15. Teun heeft een fijne tip waar hij nog niet veel over wil vertellen. Ook nu nog niet, hè? Toch?
1: Renaissance snoepwinkel.
0: Ja. Oké, het wordt iets concreter. Heel fijn. Hey, we hebben een crypto. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen. Fijn dat je er weer bent. Welkom bij de ochtend.

0: Dit was Xenia Lüffler op haar hobo bij de Academie voor Alte Muziek Berlin. Met een concert voor hobo en strijkorkest van Carl Philipp Emanuel Bach. Bijna 7:15. Meer dan 700 experts uit heel Europa spreken elkaar de komende dagen in Den Bosch, heerlijke stad, om het te hebben over de veengebieden. Want op veel plaatsen gaat het daar niet goed mee, terwijl die veengebieden wel heel belangrijk zijn. Daarom deze internationale conferentie Power to the Peatlands. Natuurmonument is een van de organisatoren.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Dit was Xenia Lüffler op haar hobo bij de Academie voor Alte Muziek Berlin met een concert voor

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: We hebben Den Bosch niet gekozen vanwege het vee, maar vanwege de mooie locatie. Relatief centraal nog in Europa.
2: Ja, dus, ik begrijp het. Het gaat onder meer over het klimaat, want daarvoor zijn die veengebieden heel belangrijk, begrijp ik. Hoe zit dat precies?
1: Veen bestaat uit plantenresten die in de loop van duizenden jaren zijn opgestapeld en bewaard gebleven, omdat ze onder natte omstandigheden geconserveerd worden, zeg maar. Mm-hmm. En in die plantenresten zit heel veel koolstof opgeslagen. En dat is CO2 die ooit uit de lucht is opgenomen. En op het moment dat ze drooggelegd worden, dit soort veengebieden, begint dat veen te oxideren en stoten ze juist CO2 uit. En dat is natuurlijk, CO2 is een broeikasgas, dus dat draagt dan bij aan klimaatverandering.
2: Ja.
1: En dat willen we niet. En tegelijkertijd het verdwijnen van het veen betekent ook bodemdaling, want er gaat gewoon een stuk bodem verloren. Mm-hmm. En het betekent ook verlies aan biodiversiteit. Dus er zijn eigenlijk verschillende aspecten waar het mee te maken heeft.
2: Ik begrijp het. Laten we beginnen met het drogen van het veen. En dus dat het CO2 vervolgens in de lucht terechtkomt. De laatste tijd hebben wij natuurlijk veel met droge zomers bijvoorbeeld te maken. Dat betekent dat we dus met een zeer gevaarlijke situatie te maken hebben.
1: Dat klopt. Maar in de basis zijn veel veengebieden sowieso al verdroogd, omdat wij als mens dat ontwateren.
2: Ah.
1: Bijvoorbeeld om er landbouw op te bedrijven of andere activiteiten. We hebben natuurlijk in het verleden ook de veen afgegraven voor onze om turf te kunnen stoken voor de energievoorziening. Dus eigenlijk als mensen leggen we het vaak al droog, die veengebieden. En zo'n droge zomer komt daar dan bovenop. Die maakt het dan nog wat erger. Recent dan de brand in de Hogeveen hebben de meeste mensen wel meegekregen. Mm-hmm. In België. Dan is eigenlijk gaat daar gewoon allemaal turf de lucht in.
2: Ja,
1: verbrand daar.
2: Ik wil even dus de vraag stellen aan jou. Van, er komen 700 experts bij elkaar in Den Bosch. Wat zouden we moeten doen? Want is dit nog te keren, dit tij?
1: Nou, dat is zeker het geval. Het belangrijkste bij veen is dat je het nat houdt. Dus zorgen dat de grondwaterstanden weer omhoog gaan. Mm-hmm. Zodat dat veen niet kan oxideren, niet kan verbranden. Dat is het allerbelangrijkste. En dat levert dan ook meteen mooie natuur op. En dat kan ook wel. Want het is een kwestie van zorgen dat we ons watersysteem anders inrichten. Meer water vasthouden in het landschap waar die venen in liggen. Mm-hmm. En dat is tegelijkertijd ook nodig, omdat we steeds vaker te maken krijgen met weersextremen. Dus wateroverlast, droogte. Samen met veengebieden zou je al een deel van die problemen kunnen aanpakken. En dat is dan goed voor het veen, maar ook goed voor de overlast die wij ervaren met het weer, zeg maar.
2: Ja, ja. Nou wordt er veel gebouwd natuurlijk. Er worden steeds meer huizen bijgebouwd. Dus er wordt veel meer veen wordt er weggehaald. Boeren die willen die landbouwgronden natuurlijk blijven gebruiken. Dus je hebt wel met een hoop andere partijen te maken. Hoe krijg je het voor elkaar om dan toch dat veen te behouden?
1: Ja, dat is dus inderdaad een proces waar we in zitten. Hmm. Dat betekent dat we samen met al die andere gebruikers natuurlijk moeten nadenken van hoe kan dat dan? Hoe kunnen we het natter krijgen? Het is natuurlijk ook echt nodig, want de bodem daalt in Nederland nog steeds doordat veen afbreekt. En met bodemdaling hebben we natuurlijk allerlei andere problemen ook. Dus het is wel breed gedragen dat iets moet veranderen. Maar dat heeft natuurlijk consequenties voor landgebruikers. En bijvoorbeeld voor boeren die dan op een andere manier gewassen zouden moeten telen onder natte omstandigheden. Mm-hmm. Of extensiever. En dat moet je als maatschappij natuurlijk ook wel mogelijk maken. Dus het is ook, we moeten daar natuurlijk met z'n allen voor gaan. Dat we zorgen dat ook echt kan voor die grondgebruikers.
2: Ja, ja. Wanneer is het
1: en
2: voor jou
1: geslaagd?
2: Wanneer is deze conferentie voor jou geslaagd?
1: Ja, dat is als we dat gesprek dus goed kunnen voeren met elkaar. Dus van elkaar leren van waar zitten de dilemma's. Hoe kijkt iedereen

0: nou daartegen aan? En dat bedoel ik dus mee beleidsmakers, politici, natuurbeheerders zoals wij zelf, maar ook de private sector. En het is dan wat mij betreft geslaagd als we van elkaar iets geleerd hebben en als we contact hebben gelegd waarmee we de komende jaren verder kunnen, zeg maar.
1: Ja, ik hoop dat het lukt in Den Bosch daar tijdens die conferentie. Power to the Peatlands. Ja. De andere titel zal het in ieder geval niet liggen. Veel succes, Wiebe Borre van Natuurmonumenten.
0: Ja, dank u wel.

werkje. De Piet Dance, oftewel de Veendans, door de Danish String Quartet. Meer klinkend dan inklinkend veen, dus eigenlijk. Tijd voor de crypto nog even. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen. Dat is de opgave van vandaag. Als je meedoet, maak je kans op het album met L'Olympiade van Pergolesi. Nieuwe opname, dubbel album maar liefst. Gespeeld door het Orchestra Ghilieri. Er zijn al veel goede oplossingen binnen, maar die van jou die kan er nog bij hoor. Stuur maar via de mail deochtend@caro-ncrv.nl of via de NPO Luisterapp, waar je ook een bericht kunt inspreken. En waar doe je het dan allemaal voor? Nou, bijvoorbeeld voor deze muziek.

0: Ja, die wil je toch hebben, zo'n cd. Het kan nog een kwartiertje de tijd om te reageren op de crypto. L'Olympiade van Pergolesi. Hier de aria Caro son tua così van, met Charlotte Colombo. En het orchestra Ghilieri onder leiding van Giulio Prandi. Nu is het bijna 8:50. Ik heb hier het nieuws voor je. Meer dan 230 oud-bestuurders, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Dat doen ze in een brief aan premier Jette. Ze willen dat Nederland strenger optreedt omdat Israël het internationaal recht schendt en de Palestijnse mensenrechten.
1: We zien dat de slow-motion genocide in Gaza eigenlijk gewoon doorgaat. Ook onder het zogenaamde staakt het vuren worden nog steeds dagelijks mensen vermoord. 1300 sinds oktober vorig jaar. Tegelijkertijd blijft het Nederlandse beleid in essentie business as usual.
0: De opstellers van de brief zeggen in het Radio 1-journaal dat Nederland een wapenembargo moet instellen en onderzoek moet doen naar misdaden. Een van de agenten die gisternacht gewond raakte bij de grote schietpartij in Overasselt raakte levensbedreigend gewond. Intussen zijn ze allebei buiten levensgevaar, zegt de politie. Justitieminister Van Weel noemt de geweldsexplosie ongekend. Volgens hem liepen hordes gewapende jongeren door het dorp.
2: Nou, wat niet on-Nederlands is, helaas zeg ik erbij, en ik hoop dat we dat tijd kunnen keren, is dat georganiseerde misdaad echt een ondermijnende invloed heeft op Nederland. Dat we dat zien oprukken en dat we dat moeten uitroeien. Het zijn natuurlijk gewoon drugskartels. Het is maffia die opereert over onze grenzen heen.
0: De minister is op dit moment op Curaçao. Hij zegt tegen de NOS dat hij daar onder meer is voor gesprekken over de aanpak van de internationale misdaad. Bedrijven zijn nog lang niet klaar voor de nieuwe wet loontransparantie, terwijl die waarschijnlijk op 1 januari ingaat. Zo blijkt uit onderzoek van BNR. De nieuwe Europese wet moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Werknemers krijgen daarvoor meer inzicht in wat hun collega's verdienen. Maar volgens verslaggever Bart van Rijswijk stuit dat op bezwaren.
3: Loon blijft natuurlijk een gevoelig thema. Zeker binnen kleine organisaties. Ja, dan heb je misschien 2-3 mensen op een functie. Dan is het natuurlijk heel makkelijk te achterhalen ja, wie wat verdient als je dat gemiddelde loon opvraagt.
0: Volgens Europese cijfers verdienen vrouwen zo'n 10% minder dan mannen. Flevoland viert dit jaar het 40-jarig bestaan van de provincie. Dat gebeurt onder meer dit weekend met een bijzondere voorstelling van theatergroep Suburbia op een boerderij in Lelystad. De makers gingen daarvoor op zoek naar de relatie tussen mens, klei en voedselketen. En daarvoor trokken ze door heel Flevoland.
4: We zijn eigenlijk overal binnen de voedselketen op zoek gegaan naar menselijke verhalen en naar ingrediënten die we dan in deze krat stopten. Dat is zo uiteenlopend als van mee op een palingvissersboot op Urk tot en met inderdaad hier op het land.
0: Ja, de theatervertelling gaat daarmee ook over voedselzekerheid, bericht de Omroep Flevoland. Dan meer verkeer met Niels Erkens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af en vooral vanmiddag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Op de weg nu een kilometer of 90 in totaal aan file. Meeste vertraging volgens de ANWB op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor de afrit Heusden 8 kilometer, 20 minuten extra daar. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Mooi, dat subtiele einde aan dit tweede deel uit het tweede pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Bertrand Chamaillou bij het Orchestre National de France onder leiding van Emmanuel Krivine. Als je warm wordt van een renaissance snoepwinkel, dan zou ik vooral even blijven luisteren. Die is ons namelijk in het vooruitzicht gesteld door Teun. Hij zet het assortiment aan het rangschikken en vertelt je zo meer.

Thank you.

0: dat was de Basse Danse van Jean-Louis Matinier. Je hoorde hem zelf op de accordeon. En Marco Ambrosini speelde het instrument met de prachtige naam. Die doet denken aan een kermisattractie. De hurdy-gurdy, ook wel bekend als de draailier. Nou, nu is het al zover. We hebben zoveel reclame gemaakt voor die Renaissance snoepwinkel. Die Teun ons gaat etaleren nu om 8:45. De lat ligt heel hoog.
1: Ja, die hurdy-gurdy klonk trouwens ook al in de Renaissance. Die is zo'n 1000 jaar oud, denk ik. Ja. Dus nog ouder dan de Renaissance. Mm-hmm. Voor mijn tip, Hans, reizen we naar Utrecht, naar de Domstad. Het is de laatste week van het festival Oude Muziek. Mm-hmm. Dat betekent ook de laatste kans om naar een aantal schitterende concerten te gaan. Sommige zijn uitverkocht, zoals het slotconcert. Maar als we naar vandaag kijken en we slaan het programmaboekje open, dan zien we een aantal fantastische ensembles. Vanavond laat in Tivoli het Gabrieli consort met muziek van Giovanni Gabriele Gabrieli uit de Renaissance. Ja. Maar als je zoals ik vroeg naar bed moet, dan is dat concert te laat te lang.
0: Ja, ik kan niet.
1: Maar dan kun je bijvoorbeeld om 5:00 naar een concert. Een concert van een uur. Naar 2 concerten wel te verstaan. Dus ik zou zeggen, leg je werk neer. Ga eerder naar huis. Vraag aan je baas of je weg mag. Mm-hmm. En spoed je naar de Domkerk bijvoorbeeld. Daar zingt het ensemble Stile Antico. Muziek van William Byrd. Een hofcomponist van Elizabeth I. Mm-hmm. Die stiekem ook voor de katholieke muziek componeerde. En als je de keuze is zo rijk als je daar niet naartoe wil. Wat ik me bijna niet kan voorstellen. Dan kun je ook bijvoorbeeld naar La Trompette. Ook een concert van een uur. Om 5:00 in de Jacobikerk. En die zingen een eerbetoon aan Maria. Muziek van 1000 jaar oud tot nu. Mm-hmm. Hemelse muziek. Dus, en daar zijn gewoon nog kaarten voor. Dus laatste kans voor het Festival Oude Muziek deze week.
0: Ja, festivaloudemuziek.nl denk ik. Volmu.nl. Ja. Dan kun je het hele programma terug. Ja, mooie tips. 5:00, hè?
1: La Tempête.
0: Geweldig tijdstip.

Mi Domine uit de Missa Pro Defunctis van Cristobal de Morales, gespeeld en gezongen door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Vanmiddag om 5:00 dus te bewonderen met een brede waaier en Maria muziek in de Jacobikerk in Utrecht. Overigens, de site van het festival Oude Muziek is oudemuziek.nl. Nu is het 8:57, hoogste tijd voor de crypto. Het was wel even wachten op dat boek van Cornelissen, dat was de opgave. Veel op gereageerd, waarvoor dank. En dan nog iets is genoemd, terug op kantoor, in het kort. Airfryer werd ook nog genoemd, maar dat was waarschijnlijk voor een quizje op een andere zender. Dat was het allemaal niet, wat was het wel? Beste mensen, schrijft de winnaar, zo net hoorde ik het cryptogram voorbij komen. Tja, en dan denk je, hè, weer eens eentje die ik wel onmiddellijk weet. Uiteraard is het het boekje hè van Paulien Cornelissen. Zo leuk over wat we zeggen, zonder dat we het doorhebben. Ja, precies. Het was wel even wachten vanaf dat hè. Arma Brouwer, gefeliciteerd. Wij zorgen dat het dubbelalbum met die L'Olympiade van Pergolesi naar jou wordt opgestuurd.

0: Ja, Roemeense volksdansen van Béla Bartók, wat je daar al niet allemaal op kunt doen. Goede muziek voor ochtendgymnastiek, beetje squatten, beetje push-ups, wat al niet. Ga je daar nog mee door straks ook?
1: Met sporten?
0: Ja, ochtendgymnastiek tijdens de klassieke?
1: Nou ja, misschien een heel klein beetje, zo hier en daar. Mm-hmm. Nee, maar we gaan eerst beginnen met de muziek waarvan heel veel mensen altijd denken dat dat de Noorse bossen verklankt. Maar het gaat eigenlijk over de Afrikaanse
0: savanne?
1: Woestijn.
0: Oh.
1: Ja. Heel apart. Ja.
0: Wat een cliffhanger, zegt dit. Veel plezier bij de klassieke en heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vrijdag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vrijdag om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
12: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
11: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek na het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. En tot nu toe zijn er 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze om onder meer een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen neemt die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America, de naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer nog, geregeld zon vandaag en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking en dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

ochtendstemming uit de eerste Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Hier gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. En daarmee zijn we begonnen aan de klassieken van woensdag 2 september. Fijn dat je erbij bent. En we gaan meteen maar door met Geen dag zonder Bach. En dat doen we met het complete concert voor hobo, viool en strijkorkest in D-klein van Johann Sebastian Bach natuurlijk. Solisten zijn Shannon Jansen op viool en Ramon Ortega Cuero op hobo.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Janine Jansen op viool en Ramon Ortega Cuero op hobo speelden het concert voor hobo, viool en strijkorkest in D klein van Johann Sebastian Bach. En ze werden hier begeleid door enkele muzikale vrienden en ook familie. Want je hoorde Janines vader Jan Jansen op orgel en op klavecimbal en haar broer Maarten op cello.

No More Shall Meet van de Engelse componist Nicholas Lanier. En het werd hier gezongen door mezzosopraan Lucille Richardot. En ze werd begeleid door enkele muzici van het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En afgelopen zaterdagavond waren zij nog te horen hier op NPO Klassiek tijdens het festival Oude Muziek in Utrecht, waar collega Ab Nieuwdorp vanavond ook weer bij is. En dat is rechtstreeks te horen vanuit Tivoli Vredenburg. En vanavond met een prachtig programma rondom de laatste castraat, Alessandro Moreschi. En dat is allemaal te horen vanaf 8 uur vanavond op deze zender. En wij gaan nu door met Brahms.

En dat was het zesde deel uit de eerste serenade voor orkest van Johannes Brahms. En het werd hier gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

0: kettingreactie.
1: En in de kettingreactie hoorden we de afgelopen dagen droevige, maar soms ook troostrijke muziek. Gisteren klonk bijvoorbeeld Do Not Stand at My Grave and Weep uit Eternal Light, een requiem van Howard Goodall.

Prachtig, Do Not Stand at My Grave and Weep van Howard Goodall. En daarop kregen we weer echt hele mooie suggesties binnen voor een vervolg hierop. Maar eentje sprak mij natuurlijk toch wel in het bijzonder aan, want met muziek van mijn vader. We kregen namelijk het volgende bericht van Cunera Woestenburg. Don't Stand at My Grave and Weep is me al heel lang dierbaar. Als gedicht, maar ook als lied. En zeker als het zo mooi gezongen wordt. En mijn eerste associatie is Hoop van Louis van Dijk. Als pianostuk zo mooi, maar ook schitterend gezongen door Jenny Arian. Op tekst van Ivo de Wijs. Minstens zo dierbaar en een waardig en troostrijk vervolg.

0: Ja, dat was een live opname in het theater in Leiden van Hoop. Geschreven en gespeeld door Louis van Dijk, gezongen door Jenny Arian. En de tekst die is van Ivo de Wijs. Ja, dat was dus de nieuwe schakel in de kettingreactie. Dank Cunera voor deze suggestie. En wat gaan we dan morgen weer laten horen in deze rubriek? Het is weer helemaal aan jullie, de luisteraars. Denk weer met ons mee. Stuur je suggestie naar de NPO Luister-app. Of mail ons. En dat kan dan naar deklassieken@avrotros.nl.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Ja, wat een heerlijke bewerking van Nimrod. Misschien wel het bekendste en meest geliefde deel uit die Enigma-variaties van Edward Elgar. En het werd hier gespeeld door 6 cellisten onder leiding van Sekou Kanne-Mason.

Katja en Marielle Labeck speelden Cadiz. En daarvoor Sevilla uit de Suite Española van Isaac Albéniz. En zijn pianomuziek, zoals bijvoorbeeld stukken als Asturias of Granada, dat wordt ook vaak gespeeld op gitaar of op harp. En tijdens concerten worden die werken dan weer vaak gekoppeld aan het werk van Jacques Ibert. En deze twee componisten, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Albéniz overleed in 1909 en Ibert begon toen net aan zijn studie. Maar hun muziek past wonderwel bij elkaar. En daarom nu een van de 6 stukken voor harp van Jacques Ibert, gespeeld door Lavinia Meijer.

Lavinia Meijer speelde de tweede van de 6 stukken voor harp van Jacques Ibert. En zometeen in het tweede uur van de klassieke een oud Tsjechisch sprookje op muziek gezet door Dvořák. En natuurlijk nog veel meer. En nu hoor je nog tot het nieuws van 10 uur het vierde deel uit de 6e symfonie van Theodore Goeffy. Heel graag tot zo.

NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond en ook liepen mensen gehoorschade op, meldde de Beierse Omroep. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen voorafgaand aan een formeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij 10 gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Er zijn tot nu toe 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt dus geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, de zon schijnt geregeld en lokaal is er kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen muziek over het oud-boheemse volksverhaal Het Gouden Spinnenwiel. Maar nu eerst balletmuziek. Dit is de wals uit de Zwanemeer Orkestsuite van Tchaikovsky.

Charles Dutoit dirigeerde het Orchestre Symphonique de Montréal. En je hoorde de wals, het tweede deel van de suite voor orkest van het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Ja, en dan nu een van de vier symfonische gedichten uit de Erbencyclus van Antonín Dvořák. Gebaseerd op de populaire ballades van de Tsjechische dichter Karel Jaromír Erben, die daarvoor sprookjes, volksverhalen en legendes gebruikte. En in het Gouden Spinnenwiel, dat we nu gaan laten horen, worden drie thema's met elkaar afgewisseld. Het eerste wordt gespeeld door de hoorn en dat staat voor de wereld van de koning. Het tweede lyrische thema beschrijft het mooie meisje achter het spinnenwiel en het derde thema staat voor de liefde. En het verhaal, ja, het beschrijft een koning die verliefd wordt op dat meisje achter haar spinnenwiel. Maar dat meisje dat wordt vermoord door haar stiefmoeder, zodat zij haar eigen dochter naar voren kan schuiven als huwelijkskandidaten voor de koning. En vervolgens komt er ook nog een oude profeet langs, die verkoopt een gouden spinnenwiel en vraagt als prijs de botten van de vermoorde stiefdochter. En hij geeft dan het vermoorde meisje aan de levenden terug, zodat de koning toch met haar kan trouwen. En ze leefde nog lang en gelukkig.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het gouden spinnewiel van Antonín Dvořák, uitgevoerd door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Nemi Järvi.
1: De klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Joost Willemsen speelde Faire la source dans le bois van Marcel Tournier. En ja, Joost Willemsen is een van de jonge talenten die heeft mogen deelnemen aan het talenttraject Virtuoos van Avrotros. En daarmee krijgen startende muzici onder andere de kans om een debuut-cd op te nemen. En binnenkort dan is er een speciale uitzending van de klassieken in het teken van het 25e Virtuoos debuutalbum. 10 september is dat, met heel veel live muziek van oud talenten en ook weer van nieuwe talenten. En dat wordt natuurlijk gepresenteerd door Ab Nieuwdorp vanuit het Muziekcentrum van de Omroep.

Pavaan van Fauré in de versie voor orkest, gespeeld door de St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin. We gaan naar de CD van de week en die is dit keer van fagottist Sophie Dervaux. Hiermee vervolgt ze haar ambitieuze opnameproject van alle fagotconcerten van Antonio Vivaldi, samen met La Voglia Barok Orkester. En vandaag laten we van het album het derde deel horen van het fagotconcert RV 480.

En dat was Sophie Dervaux, begeleid door La Voglia Barokorkester. Speelde zij het derde deel uit het Fagotconcert RV 480 in C-klein van Antonio Vivaldi. Muziek van het NPO Klassiek Album van de Week. Zometeen na het nieuws van 11 uur gaan we verder met de klassieken. En nu hoor je nog het vierde deel uit de Symfonie Istanbul van Fazıl Say. Blijf lekker luisteren en graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in Augsburg in Zuid-Duitsland is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
5: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

De Holberg-ouverture uit de Maskerade-suite van Johan Halvorsen. Neeme Järvi dirigeerde het Bergen Philharmonisch Orkest. Welkom terug bij de klassieken. En we beginnen dit derde uur met een kleine quiz. Want uit welke opera komt het nu volgende korte duet, waarin een gravin een brief dicteert aan haar kamermeisje? En het is geen gewone brief. Nee, nee. Dit is een valstrik. Ze nodigen de overspelige graaf uit voor een geheime ontmoeting in de tuin, waar de gravin en het kamermeisje van rol zullen wisselen om hem te ontmaskeren. Jullie hebben 3 minuten de tijd om het goede antwoord door te geven in de NPO Luister-app. Uit welke opera komt dit duet? Succes!

Lucia Pop als het kamermeisje en Kiri Takenawa was de gravin. En zij zongen samen dat briefduet uit. Ja, daar komt-ie. Le Nozze di Figaro van Mozart. En daarbij hoorde je de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Georg Solti. Nou, er waren heel veel snelle spelers bij, want wij kregen het goede antwoord van Neline, Martijn, Alexander, Irene, Marijke, Tamara en Cecile en Monique. Gefeliciteerd allemaal. Jullie naam is bij deze genoemd op de radio. Dus eeuwige roem is jullie prijs. Nou, van Mozart nu naar muziek van een neef van zijn echtgenote, Constanze Weber. En dan heb ik het over Karl Maria von Weber. Hij is vooral bekend geworden door zijn opera's, zoals Oberon en Der Freischütz. En andere bekende meesterwerken van Weber zijn bijvoorbeeld de twee klarinetconcerten die hij schreef. In 1811 componeerde hij zijn tweede klarinetconcert, daar gaan we nu naar luisteren. En dat was, net als het eerste concert, speciaal geschreven voor de virtuose klarinetist Josef Beermann. Hij speelde in de hofkapel van koning Maximiliaan van Beieren. En die koning die was zo enthousiast over dat eerste klarinetconcert dat hij vrijwel direct vroeg om een tweede. En je hoort dat nu gespeeld door Sabine Meijer samen met de Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was het tweede klarinetconcert van Karel Maria van Weber. Soliste was Sabine Meijer en zij werd begeleid door Staatskapelle Dresden onder leiding van Herbert Blomstedt.

0: Muziek van Bear McCreary voor de serie Outlander. En het werd gezongen door Rhea Yarbrough. En verder hoorde je de Tallship Productions Studio Orchestra onder leiding van de componist zelf.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Christian Tetzlaff op viool en zijn zus Tanja op cello. Ze speelden samen met Lars Vogt op piano het vierde deel uit het eerste pianotrio van Franz Schubert.

0: Je hoorde Jess Gillam op saxofoon en Alexander Whittingham op gitaar. En zij speelde een bewerking van het lied L'heure exquise van Reinaldo Haan. Zometeen twee exquise uren.
1: Nou, ik precies. Exquise, dat is...
0: Exquise.
1: Ik denk dan meteen aan eten. Maar je kan natuurlijk ook heel goed over iets anders zeggen.
0: Ja, over een uur of twee uren.
1: Of een mens. Een mens zoals Selma van Dijk zou het ook over kunnen zeggen. Ik dacht het is woensdag. Echt een moment om even de week lekker doormidden te fluiten. En deze dame fluit op een traverso. Ja. Dat is zo'n oude dwarsfluit. Het is niet makkelijk. Maar deze Gabrielle Rubio kan het zeer goed.
0: Ja,
1: ga ik zo uitgebreid laten horen.
0: De week dwars doormidden. Ja, zo is het. Veel plezier zometeen bij de muziekfabriek. Wij gaan er al walsend uit met Wo die Zitronen blühen van Johann Strauss Junior. Jimmy en Karel, bedankt weer voor de prettige samenwerking deze ochtend. Ik wens iedereen een fijne dag. Graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Pam, pam, padappa. Papa, padappa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. En ze zei dat voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was de wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de kabinet en de Kamer. Uiteindelijk duurde het nog tot december voordat de wet in werking trad. En daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Daar vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval van gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. En volgens de politie was er minstens één ontploffing. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of de kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: De liefde vinden, dat is natuurlijk een feest. En dus zingen tortelduiven Papageno en Papagena zo uit volle borst.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Je hoorde Papagena, echt een van de fijnste liefdesduetten die ik ken. Cecilia Bartoli met de sopraan Bryn Terfel, bas, bariton. Muziek uit de Zauberfleuten van Mozart. Wat fijn dat je luistert, dat je erbij bent bij deze muziekfabriek. Op 2 september, ik las een mooie september weerspreuk. Komen de pluimen aan het riet? Bedenk, het is nazomer en geniet. Met muziek erbij natuurlijk, 2 cello's en een klein orkest spelen zo Vivaldi. Nachtvlinders vliegen langs, op muziek gezet door Merlijn Snitker. En Chopin komt voorbij en de duimpiano ook. En ik draai heel graag zo tegen 12:30 muziek bij jouw middag. Wat maakt deze woensdag beter? Zag je iets moois? Had je een leuk gesprek? Wat stemt je tevreden? Stuur het naar deze studio. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Daarop kan je schrijven, maar ook inspreken. Als je dat zou willen doen, dat zou top zijn. Stuur jouw mooi moment met de app.

0: Amsterdam Sinfonietta speelde concert voor twee cello's en strijkorkest in G-klein. Twee delen daaruit, muziek van Antonio Vivaldi. En je hoorde op die twee cello's Harriet Krijg en Kaori Yamagami.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Fluitend de trap op en af. Mijn buurman, die doet dat. Ik vind dat gezellig. Dan weet je ook wie er door het trappenhuis gaat. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar helemaal gek van worden. Voor beide categorieën heb ik hier Gabrielle Rubio. Geboren in Perpignan in 1997. Ze speelde als kind dwarsfluit en gitaar. En op haar 11e ontdekte ze de barok dwarsfluit, de traverso. Ze koos eigenlijk niet. Bleef al die instrumenten spelen. Ook tijdens haar muziekopleidingen. Nam er ook nog theorbe en barokgitaar bij. Maar ondertussen lijkt haar carrière zich toch wel te ontvouwen rondom die traverso. Ook te merken aan haar splinternieuwe cd La Traversière. Met daarop muziek van Franse componisten die de traverso een hoofdrol gaven in hun muziek. Dus, ik zou zeggen, fluitend de week doormidden op deze woensdagmiddag met Gabrielle Rubio. Ze speelt van Michel de la Barre, La Signora.

0: en ik heb het eens geprobeerd, fluiten op een traverso. Dat is echt niet makkelijk. Hoe zij...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Anna Zasimova speelde Nocturne voor piano van Frédéric Chopin. En daarvoor hoorde je de stem van Vera van der Bie, door Merlijn Snitker neergezet. Nachtvlinders koraal.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Ik draai er graag muziek bij, zo in de muziekfabriek, elke dag 12:30. John en Brigitte, goedemiddag Karien. Terugrijdend vanuit Normandië. Het was een fijne vakantie. We genieten nog even na van de Franse sferen. Ja, hopelijk hielp Chopin zojuist daarbij. Mickey stuurt een foto van een gevel in het avondlicht. Kijk Karien, ik sta al jaren regelmatig op de tramhalte van lijn 12 in Amsterdam. En warempel, ontdekte ik gisteren in de avondzon dat alle kleine dakkapellen aan de overkant een mooi houten reliëfversiering hebben. Daar word ik toch zo vrolijk van. Wie viel het indertijd op, behalve de schilder, dat er zo'n feestelijk detail zo hoog boven de straat ging? Die rij huizen is vast ouder dan 126 jaar. Het is weer eens iets anders dan een sober versieringsschema dat ook echt niet voor de kat zijn kont werd gemaakt. En toch is dit net iets leuker. Bijna baldadig. Wat een goede observatie. Als laatste, Michael, ik verheug me op komend weekend na een lange vakantie reunie met mijn kleine motorboot lekker de Vinkeveense plassen op. Ja, daarbij past toch wel dromerige muziek die best wel episch wordt. Meerestille und glückliche Fahrt van Mendelssohn.

0: rustige zee, rustig water en dan een gelukkige vaart. Het London Symphony Orchestra, onder leiding van dirigent Claudio Abbado, speelde deze ouverture van Felix Mendelssohn. In dit geval speciaal voor luisteraar Michael, die zich na zijn vakantie verheugt op het weerzien met zijn motorbootje. Dat wordt een mooi weekend. Goede vaart.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

accordeon duo Tuak speelde de sarabande uit de pianosuite, oorspronkelijk uit Holbergs tijd, muziek van Edvard Grieg. Daarvoor hoorde je trio Boccherini met het intermezzo voor viool, altviool en cello van Zoltán Kodály. Het is vandaag de dag van de kokosnoot en daarom draai ik graag een bijzonder muziekstuk dat wordt gespeeld op de duimpiano. Waarschijnlijk ken je dat instrumentje wel of heb je er een in huis. Ze klinken zo. En dit is een simpel instrumentje, maar stamt af van de ingewikkelder mbira. Een instrument dat al meer dan 1000 jaar geleden in Zimbabwe werd bespeeld en nog altijd wordt bespeeld. Een houten klankkast met daarin of daarop metalen plaatjes van verschillende lengtes. En door met je duimen op de uiteinden van die plaatjes te tokkelen, ontstaan heldere, sprankelende tonen. De korte plaatjes klinken hoog, de langere plaatjes klinken laag. En dat is leuk voor deze dag van de kokosnoot. Deze duimpiano wordt ook wel gemaakt van een halve kokosnoot. Daarom nu Nema Musasa, vrij vertaald takken kappen voor een tijdelijk onderkomen. Muziek uit het traditionele repertoire van het Shona-volk in Zimbabwe. In het Westen vooral bekend geworden door dit arrangement van Penguin Café Orchestra. Met de duimpiano in een glansrol.

Penguin Cafe Orchestra, Cutting Branches for a Temporary Home. Je hoort Simon Jeffs op de duimpiano en Peter Veitch daar overheen op accordeon. Duimpiano, haal hem in huis. Het is echt een heel fijn instrument om af en toe even op in het rond te tokkelen.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vrijdag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vrijdag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in het Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen. En dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep. De politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder had moeten ingaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, verklaarde ze, maar de urgentie werd door de Kamer en het kabinet niet gevoeld. Uiteindelijk duurde het nog tot december voordat de wet in werking trad. Toen konden pas maatregelen worden genomen als de mondkapjesplicht, het verbieden van festivals en sportevenementen. En doordat er dus een periode was waarin geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden er volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de buurt van Keulen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg bij Berlijn. Daar ging een explosief af bij een hoogspanningsstation en werden meer zelfgemaakte explosieven gevonden. Het is niet duidelijk wie erachter zit. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, 1 maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Het weer een afwisseling van zon en wolken met lokaal hier en daar een bui. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Net zo onze muziekfabriek-hit van vorige week. Ah, Chloris, maar eerst de middag in. Achter de strijkers aan.
9: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

William Boyce schreef deze symfonie nummer 3 in C. Academy of Ancient Music speelde het. Dit is je klassiek lunchprogramma. De muziekfabriek op deze prachtige woensdag 2 september. Ja, dus dat betekent woensdag, gedichtdag. En ik lees net, komende zaterdag is het Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad. Ook erg leuk, want dan verzamelen dus alle huidige en voormalige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België zich in het stadhuis van Lelystad, waar dan vanaf 11 uur een gratis openbaar programma is met voordragen, prijzen uitdelen. Kijk even op denationalestadsdichtersdag.nl en doe er je voordeel mee. Ik lees hier zometeen een gedicht over een merel. En dit zijn Isabelle Faust op viool, Teunis van der Zwart op hoorn en Alexander Melnikov op piano met een beetje tempo.

0: Zo, als je een beetje energie nodig hebt. Isabelle Faust, Teunis van der Zwart, Alexander Melnikov. Ze speelde trio voor piano, hoorn en viool. Deel 2 daaruit, muziek van Johannes Brahms.
1: Goed idee.
0: Ja, het is weer hoera hoera woensdag, gedichtdag. Een gedicht, altijd een goed idee. Vandaag eentje van E. de Haan, van wie ik weinig meer weet dan dat hij een dichter is en in 1957 geboren. Maar ja, waarom zou je eigenlijk meer moeten weten? Ik lees voor van E. de Haan, De Merel. De Merel, zeggen we, of onze Merel, terwijl... Ah, ik begin even opnieuw. De Merel, zeggen we.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Goed idee.
0: Ja, het is weer hoera hoera woensdag, gedichtdag. Een gedicht, altijd een goed idee. Vandaag eentje van E. de Haan, van wie ik weinig meer weet dan dat hij een dichter is en in 1957 geboren. Maar ja, waarom zou je eigenlijk meer moeten weten? Ik lees voor van E. de Haan, De Merel. De Merel, zeggen we, of onze Merel, terwijl... Ah, ik begin even opnieuw. De Merel, zeggen we.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Er weer een kind van, waardoor de Merel inderdaad de Merel is.

file. Van Endor cellist Patrick Dexter. Ja, hij speelt eigen composities gemixt met Ierse en Schotse traditionals. En dat doet hij allemaal buiten. Vandaar dat je de natuur- en merelgeluiden erbij hoorde. En hij is, zie ik net, heel populair op de sociale media. Ik begrijp wel waarom. Hij zit dan lekker in een warme trui cello te spelen in een Ierse tuin. Met nu en dan een hond in beeld of een harp erbij. Ik zal hem zo even delen op mijn Instagram. Carine.lacour. Patrick Dexter.

0: hele vorige week. Was het onze muziekfabriek hit A Chloris. Reynaldo Haan schreef dit lied. En Philippe Jaroussky hoorde het zingen. Samen met Jérôme Ducrot op piano. Daarvoor Miguel Baselga op piano met een pianosonate van Isaac Albéniz. Rêverie.
1: De muziekfabriek met Karine Lacour. Op NPO Klassiek.
0: En na een warme, droge zomer regent het nu weer wat vaker. Een opluchting, goed weer om buiten in rond te stampen, de frisse lucht goed in te ademen. Maar ook goed weer om bij binnen te blijven met een boek. En dat zou Tchaikovsky waarschijnlijk hebben gedaan. Want naast componist was Piotr Ilyich Tchaikovsky een enorm literatuurliefhebber. Dickens was een van zijn favoriete schrijvers, maar ook Shakespeare en Thackeray las hij graag. Zo graag zelfs dat hij Engels ging studeren om hun boeken in het origineel te kunnen lezen. Vanaf 1879 deed hij dat en dus niet omdat hij zo graag Engels wilde spreken, maar het wilde kunnen lezen. Hij schreef in een brief: maar Shakespeare, Dickens en Thackeray in het origineel te lezen, dat zal een genot zijn in mijn ouder wordende leven. In hetzelfde jaar, dus naast die studie Engels, schreef hij ook zijn eerste orkestsuite. Een werk waarin verschillende personages, stemmingen, muzikale werelden elkaar afwisselen. Een soort luisterboek.

0: Uit de suite voor orkest nummer 1 van Piotr Ilyich Tchaikovsky hoorde je achtereenvolgens de Mars miniature, daarna een scherzo en zojuist een gavot. Alles gespeeld door Detroit Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Neeme Järvi. Ja, en dan is het de hoogste tijd voor onze muziekfabriek hit van de week, de Sarah Watts met haar fagot. Ze staat klaar.
1: Hit van de week.

staat op de net uitgekomen cd die een ode aan de British light music brengt. Quiet Summer Evening heet de cd van het Chamber Ensemble of London. Met deze track dus Everything is Somewhere Else, geschreven en gespeeld door componiste en fagotiste Sarah Watts. Barokcomponist Rameau en popband ABBA. Hoe klinkt dat samen? Nou, zo.

0: zo goed. Money, Money, Money van ABBA. En je hoorde ook Tambourin van barokcomponist Rameau Assia Fatieva. Op saxofoon bij Louten Compagnie. En ik heb begrepen, Louten Compagnie, die zijn normaal op Festival Oude Muziek, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dit jaar niet.
1: Want?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ja.
0: Ik heb geprobeerd er net achter te komen. Geen antwoord, maar Jetska, die stuurt naar de NPO Luister-app. Ik verheug me op de uitzending van vanavond vanaf het Festival Oude Muziek, Musica Temprana. En dat is inderdaad ook een tip, hè, vanavond.
1: Ja, en morgenavond Glenn Lavoie.
0: Ja, ook waanzinnig.
1: Ben er ook
0: ja.
1: bij. Ik heb er zin in.
0: Echt waar? Ga jij in de zaal erbij
1: zijn? Ja, zeker. Wat zij doen is zo van een andere wereld. Dat klinkt echt gewoon alsof je in een andere dimensie bent. In de diepe middeleeuwen.
0: Smullen.
1: Maar ja, smullen ook zo'n klaversimmel met het liedje van ABBA natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Net als Colin Brown van de Stranglers. Heeft het toch ook zo'n klaversimmeltje?
0: Ja, klopt. Ja, er zit ook zo'n, dat begint ook met zo'n klaversimmeltje.
1: De Stranglers. Wie noemt zichzelf ook de Wurgers? Wat een gekke naam voor een band eigenlijk. De Wurgers.
0: Ja, ik denk altijd die bandnaam. Dat is toch vreselijk om te bedenken. Net als een naam voor je kind.
1: Of je programma.
0: Je komt er niet op, precies. Nee, precies. En dan bedenk je maar iets en daar doe je het gewoon maar mee.
1: Ja, inmiddels alweer meer dan 1500 uitzendingen. Zometeen 1500, zoveel.
0: Oh. Ja. En wat ga je draaien?
1: Böhm, Bach, Granger en Shore en meer.
0: Nou, dan gaan we daar rustig op een groen moutje naartoe fantaseren. Veel plezier met Sander.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van het Gelderse dorp. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. En lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pampa, padappa. Pampa,
2: padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ja, goedemiddag. Tijdens mijn kringloopwinkeltochten kom ik ze altijd tegen. Hè? Blokfluiten. Elke winkel heeft minstens 5 blokfluiten op voorraad. En steeds hoop ik, misschien ligt die ene er wel tussen.
8: Maatwerk.
7: Die ene toverfluit.
8: Met Sander Zwiep.

0: Ja, flink het gas erop bij dit orkest uit Trondheim, Noorwegen. Misschien om zichzelf warm te spelen met zo'n ijskoude noordelijke fluit. Die Zauberflöte-ouverture van Mozart met het Orkester Noor onder leiding van deze Wolberg. En ik hoop altijd dat die kringloopfluiten een beetje Zauberflöten zijn. Want het blijft een hygiëne kwestie als je zo'n fluit koopt. Ik heb het een paar keer gedaan. Dan gaat die thuis eerst eventjes in de schoonmaakprocedure.
1: De bestemming.
0: Die bevindt zich in Nederland. Wij zoeken een stad in ons land. En als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. De draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Theater zonder dak, trein zonder draad, log zonder nes.

de beroemd geworden instrumentale passage uit de opera Thaïs van Massenet. Ik denk dat er vaker Thaïs wordt gegeten dan wordt geluisterd, integraal dan. Maar dit is het beroemdste gedeelte, Meditation. Anna-Sophie Mutter, viool en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. De opera speelt zich trouwens af in het Egypte onder het bewind van de Romeinen, waar een monnik, Athanael, probeert om Thaïs, een Alexandrijnse courtisane en aanbidster van Venus, te bekeren tot het christendom. Maar hij ontdekt iets te laat dat zijn obsessie voor haar nogal geworteld is in lust en niet in de zuivere beweegredenen. Terwijl de zuiverheid van haar hart aan het licht komt, komt dus ook de lage natuur van hemzelf aan het oppervlak. Misschien had hij deze muziek maar moeten laten horen aan Thaïs. Vater unser im Himmelreich.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: 2 september 1661 werd hij geboren, componist Georg Böhm. En dit was zijn zetting van Vater Unser im Himmelreich. Gisteren was het precies 50 jaar geleden dat Jan van der Laar benoemd werd als organist van het orgel van Guillaume Robustelli van de Helmondse Sint-Lambertuskerk. Je hoorde Jan hier spelen op zijn Robustelli-orgel. En op Facebook schreef Jan gisteren: 50 jaar lijkt zoveel en is zo lang. Het is de schoonheid van het instrument, de inspiratie, met hart en ziel verknocht, het houden van, intens ervaren, uniek en o zo eigen, de tijd gekregen en gegeven. Robustelli en Smits, dank dat ik mijn muziek zo mocht beleven. Al dus Jan van der Laar en ook wij van Maatwerk zijn echt wel fan van hem.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En we zijn fan van Marcel Ponselen natuurlijk, dat is vanzelf.

Ja, mooie dosis vitamine B, barok, muziek, Il Gardellino met Marcel Ponselo op de liefdeshobo hier in het concert voor Oboe d'Amore en strijkers in A-groot van Bach. En ik las tijdens muziek trouwens nog iets over de jubilerende organist Jan van der Laar van dat prachtige orgel in Helmond dat ik daarvoor liet horen. Vanavond notabene is namelijk Jans jubileumconcert om 8:00 in de Sint-Lambertuskerk in Helmond. Echt, dit is een van de mooiste orgels van ons land. Het is echt waar. En Jan is geweldig. Dus 8:00 Sint-Lambertus Helmond. Gratis toegang. Laat me morgen maar weten dat het geweldig was.

Ja, een klein deel uit die enorme wereld die is ontsproten aan het brein van J.R.R. Tolkien. De schrijver die overleed op 2 september 1973. Hij is 81 geworden en liet ons heel veel na. Dikke boeken om de donkere dagen mee door te komen. En geweldige films die zeker in de Extended Edition langer zijn dan een gemiddelde blaas aan kan. Maar ze zijn het meer dan waard. Over blaas gesproken, blaasorkest uit Amsterdam met muziek van Johan de Meij. Het eerste deel uit zijn eerste symfonie. En Johan was ook behoorlijk fan van Tolkien. Dit deel heet Gandalf.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
5: Sloopmelk.
2: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De verijdelde Russische drone-aanval op het vliegveld van Leipzig vorige maand is een nieuwe escalatie op Europees grondgebied. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ze zegt dat de EU en de NAVO de druk op Rusland verder zullen opvoeren. En ook NAVO-chef Rutte noemt Rusland steeds roekelozer. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. En daar schoten ze de bewaker dood. Ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. Oud-minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar volgens hem waren dat er maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is bezorgd over de verslechterende relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. Het weer, het is een graad of 21 bij afwisselend zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan er wat regen vallen. Morgen grijs en ook dan soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
11: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, het slotakkoord voelt hij wel aankomen. Sinds de podcast De Vijfde van Beyoncé weet ik dat Francis van Broekhuizen helemaal gek is van Rossini. Not. En dan is het meer dat zij die slotmaten altijd zo voorspelbaar vindt. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, et cetera, et cetera. En dan dat slotakkoord. Nou, het werkt wel. Misschien. Il Barbiere di Siviglia, de barbier van Sevilla, door het orkest van Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. En die zijn er geknipt voor.
1: De bestemming.
0: En als een Nederlandse stad, of stadje, het is niet een al te grote stad. En als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. En de hints van vandaag zijn theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes. En het is niet zo moeilijk als je denkt. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes.

Ja, wat een geslaagd vurig album van de week. Op nporklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren. Fagotconcerten van Vivaldi door La Folia met fagotiste Sophie Dervaux. Is inmiddels 35 jaar oud en al sinds haar 24ste eerste fagotiste van de Wiener Philharmoniker. Dus die carrière gaat geweldig. En haar website, nou, die ziet eruit als een hippe retro reclame van een of ander modemerk. Kijk maar eens op Sophie met ph Dervaux.com.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Applaus voor Lavinia Meijer en Karel Kreinhof met Playing Love uit de soundtrack bij de film The Legend of 1900. En 1900, dat is de naam van de hoofdpersoon in die film uit 1998. Die draait om een persoon die opgroeit op een oceaanstomer. 8 jaar lang eigenlijk continu op zo'n boot. En dan heet je 1900. Ik zou dan eerder denken aan een naam als Noro of zoiets. Naar dat virus wat je dan ongetwijfeld een keer meemaakt. Of 2 of 3, of je wordt immuun. Maar goed, mooie film, The Legend of 1900. Na een sonate in vies klein van Scarlatti door Mikhail Pletnyov.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Maar van Noro naar Nino Rota, symfonie nummer 2. We gaan delen beluisteren met het symfonieorkest van Norrköping, Zweden, met Ole Christian Ruud als dirigent. Symfonie geschreven ergens tussen 1937 en 1941. Dat was eigenlijk nog voordat Nino Rota zich heel erg bezig zou gaan houden met filmmuziek. Maar toch, je hoort al die voorecho's van die filmische Rota-stijl. Uiteindelijk is de symfonie in 1975 afgerond. En we gaan eens luisteren hoe dat is geworden.

Ja, zeg het maar. Wat vinden we hiervan? Vaker draaien. Dit is de tweede symfonie van Nino Rota. Norrköping Symfonieorkest, onder leiding van Ole Christian Ruud. Met deze muziek die Rota dus iets voor zijn filmische hoogtijdagen componeerde. Eerste helft van de 20e eeuw. En je kan het laten weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Nog een concerttip voor dit weekend. Aanstaande zondagmiddag om 16:30 in het Huis te Poort in Schiedam. Prachtige plek. Rachel Podger. The Queen of the Baroque Violin wordt ze ook wel genoemd. Ze brengt zondagmiddag een soloprogramma met barokke parels van Bach, Matthäus en Westhoff. En ook Keltische traditionals komen langs. Dus zondagmiddag 16:30, het Huis te Poort, Schiedam. Rachel Podger op een hele mooie plaats. Alle informatie vind je op thuistepoort.nl. Dus thuistepoort.nl.

Ja, dat was een deel, ja, je hoort het, een deel van de suite en dan hakt de cd het zo af. Arpeggio en gavotte uit de sonate nummer 6 voor viool en basso continuo van Heinrich Ignaz Franz von Bieber uit 1681. Dus als eikpunt 4 jaar voordat de JSB werd geboren. Rachel Podger, viool en Bracken Baroque hoorde je hier. Nog een appje met cohesie voor de muziek van Nino Rota. Nou zegt Eva Kleiweg, ja, graag meer van deze componist en minder orgel en koor. Maar dat vind je misschien moeilijk. Puntje, puntje, puntje. Dat is best wel een gewetensvraag, Eva. Wat als ik dan ga nadenken? Wat als ik al die orgels en koren zou ditchen? Wat moet daarvoor in de plaats komen om die leemten te vullen? Denk gerust mee, want dit is maatwerk, dus moet wel leuk blijven voor zoveel mogelijk mensen. Het komend uur muziek van Mahler, Mozart, Unico Wilhelm van Wassenaar en dit is nog Cornelis Dopper.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Weer op NPO Klassiek.
1: Ster. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het gesprek zal voornamelijk gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht en voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het lokaal gaan regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
6: Ja.
5: En wat houdt maatwerk dan in?
7: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Bernard Haitink leidde het symfonieorkest van de Beierse Radio in het scherzo uit de zevende symfonie van Antonin Dvořák. De wieg van Dvořák stond op 1,5 uur rijden van die van Gustav Mahler. Landgenoten, jazeker. Straks het Tsjechisch Philharmonisch Orkest met Mahlers nachtmuziek. Omdat het altijd wel ergens nacht is.
1: De bestemming.
0: Maar zo ver naar het oosten ligt die bestemming ook weer niet. Hoewel, maar goed, wij zoeken dus een plaats. Om 4:15 moeten we daar aankomen. En de hints van vandaag zijn theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes.

Ik blijf die verbazing houden als luisteraar van... wauw, was dit live. Geweldig, wat een spel. Zesde concerto armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar. La Sfera Armoniosa, Mike Ventrals, toppers. En dit is dus muziek van die man die woonde en werkte op een kasteel, Twickel. In de zomermaanden, geloof ik. En daar lagen wat paparazzen van hem. En die werden eind 20e eeuw pas herontdekt. En toen was ineens duidelijk... hé, dat was dus muziek van deze Van Wassenaar. En niet van Pergolesi of wie we ook dachten dat hij muziek had geschreven. En ik zou wel eens willen weten... welke muzikale parels we in de toekomst nog gaan herontdekken. Ik zou dat wel eens willen weten.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Bach Plus uit Brugge met Bart Naessens als dirigent. Het begin van de kantate Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Na Ik zou wel eens willen weten van en door Jules de Korte.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: 4:45. Dit is deel 4 uit Mahlers 7e symfonie in maatwerk op de best beluisterde publieke klassieke zender van Nederland. NPO Klassiek.

Ja, wat een sfeer en muziek om in te wonen, toch? Zeker nu het een beetje herfst wordt. Deze zevende symfonie van Gustav Mahler. De tweede nachtmuziek uit die symfonie. Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov. En daarin dus ook een mandoline. Dat is ook vrij exotisch in de muziek van Mahler. En als je denkt, ik ben gek op mandolines. Nou, ik heb in principe voor nu Mozart met pianiste Mitsuko Uchida klaarstaan. Ik kan tijdens de muziek al even de gang oplopen om te kijken of hier nog wat mandolinisten zijn.

0: de bestemming.
1: En ik dacht dus dat dit echt een weggevertje zou zijn. Zoals hier maar, er valt voor ons geen pijl op te trekken. Er kwamen heel veel antwoorden binnen die niet correct waren. De hints waren theater zonder dak, trein zonder draad en log zonder nes. Goedemiddag, zegt de dagfinalist. De bestemming is Lochem. Ik dacht log zonder nes, dan geef ik hem al weg. Lochem. Het theater zonder dak is het openluchttheater al daar, gelegen op de flank van de Paasberg. Log zonder nes is log met M. Lochem. De derde aanwijzing ben ik vergeten, maar sloeg ook zeker op Lochem. Vriendelijke groet van Gieneke Reinders. Ja, trein zonder draad, dat is de dieseltrein die er doorheen boemelt. Volgens mij, ben ik wel zeker. Dus ja, Lochem. Daar komt iemand vandaan, die heeft daar zijn laatste jaren gewoond. Je hebt er zeker van gehoord, ook al ken je de naam van Koenraad Lodewijk Boer niet. Hij was wel de Nederlandse muziekpedagoog en muzikoloog die het officiële en nog steeds gangbare arrangement van het Wilhelmus heeft gemaakt.

0: Ja, zo klonk het op 11 april 1978. Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Volgens mij ter gelegenheid van koninklijke verjaardag toen. Het Wilhelmus, dus als je in Lochem woont, mag je voortaan ook extra trots zijn. Want het is een zetting van een voormalig plaatsgenoot. Koenraad Lodewijk Boer. Hierna, podium met Camille Jansen. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan J.R.R. Tolkien. Bij monden van Gandalf in The Lord of the Rings.
1: I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened.
2: So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vrijdag live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vrijdag om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
5: Ik werk mij eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
6: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
3: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En is nu op bewakingsbeelden is er niet te zien van wie ze zijn. En dat moeten die nummerborden veranderen. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem wel van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in moet. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Morgen 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
8: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
10: Goedemiddag, welkom bij het podium. Pianist Marta Argerich wint de Duitse oeuvreprijs Opus Klassiek. Het Bayreuther Festspielen benoemt voor het eerst een erelid. En de winnaar is, nou dat vertel ik je zo. En aan de lijn heb ik zometeen de directeur van het Concertgebouw in Amsterdam, Simon Reinink. Hij blikt terug op een recordzomer.

0: De matinees muzikaal van Benjamin Britten met het symfonieorkest van Helsingborg onder leiding van Oko Kamu. De zomer loopt op zijn einde en daarmee ook de traditionele zomerprogrammering van het concertgebouw. De zogeheten Vriendenloterij Zomerconcerten. De Amsterdamse Concertzaal maakte vandaag de cijfers bekend. Deze zomer die bleek dat het de meest succesvolle zomer is geweest sinds 2009. Meer dan 100.000 bezoekers kwamen de afgelopen zomer luisteren. In een concerthuis met 2500 stoelen moet je daar heel wat concerten voor organiseren. En dat hebben ze gedaan. 91 stuks. Veel Nederlands publiek ook. Zo kwamen bijvoorbeeld meer bezoekers uit Almere dan uit de Verenigde Staten. Wat normaal gezien hun grootste, belangrijkste buitenlandse bezoekersgroep is. Op het programma Klassiek, Pop, Jazz en de Pride-programmering. En aan de lijn heb ik nu Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw. Simon, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de succesvolste zomer sinds 2009. Nogal wat. Gefeliciteerd. Wat was er anders dit jaar?
1: Nou, niet zozeer anders, maar ik denk dat het toch een heel consistente groei is van de afgelopen jaren. We hebben op allerlei soorten manieren proberen we verschillende genres zeg maar, zo goed mogelijk te programmeren. Overwegend klassiek, maar ook veel pop en jazz, familieconcerten. We hebben natuurlijk die vier Pride-concerten ook gedaan. En die hebben ontzettend goed uitgepakt en we hebben ongeveer de helft van de concerten uitverkocht. En wat een bezetting gaat van 87% gemiddeld, dat is echt überhaupt een heel hoog percentage. En helemaal als je bedenkt dat dat ook nog eens een keer in de zomer is. Want er zijn maar heel weinig plekken in de wereld waarbij de zalen open zijn in de zomer. En dat je dan zo'n geweldig resultaat haalt. Daar zijn we wel heel erg blij mee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En die programmering is inderdaad ook lekker breed, zoals je al zei. Ja, breder dan klassiek. Is er dan ook groot verschil in publiek ten opzichte van het reguliere seizoen?
1: Ja, gek genoeg wel. Ook al is het aanbod van hetzelfde niveau. We merken toch dat er meer een zomerpubliek is en een publiek wat meer op de reguliere seizoensconcerten afkomt. En dat komt denk ik ook voor een deel omdat de programmering in de zomer nog breder is dan door het seizoen. Dus je krijgt meer publiek dat op de specifieke pop- of de jazzconcerten afkomt. Dus het is deels overlappend, maar ook wel voor een deel weer onderscheiden.
0: Ja, want ik ben ook wel benieuwd naar dat getal, die 101.000 luisteraars. Superveel. Maar zijn dat dan ook echt allemaal betalende bezoekers? Of zijn er ook veel freebies, zeg maar?
1: Nee, het zijn echt de verkochte kaarten. En daar zitten ook wel bij de 5 winnaarsconcerten van de Vriendenloterij. Die hebben dan zeg maar een plek gewonnen om naar een van die besloten concerten te komen. Dus ja, omdat ze dan daar gewonnen hebben en ook wel een lot gekocht hebben, hebben ze, ja, in zekere zin tellen we die wel vol mee. Want het zijn wel concerten die georganiseerd zijn en er zitten gewoon echt mensen op die stoelen.
0: Maar wacht even.
1: Maar dat ging om 5 concerten van het totaal.
0: Van de 91 in totaal? Want je zegt
1: ja, die 91 komen er bovenop.
0: Ja, want ik neem aan dat die overige, 86 concerten niet besloten zijn, toch? Dit zijn toch publiek toegankelijk?
1: Zeker niet. Ze zijn gewoon openbaar toegankelijk.
0: Ja, want het wordt gesponsord door de Vriendenloterij. Is het dan niet ook op een bepaalde manier heel erg hun verdienste dat die zaal zo vol zit nu?
1: Mede. Het is echt een samenwerking die we sinds jaren hebben opgezet. En ze hebben natuurlijk ook een geweldige achterban van van de kopers van hun loten. En daarmee kunnen ze natuurlijk ook landelijk heel veel aandacht vestigen op deze zomerconcerten. Dus het is echt ook om die reden denk ik een heel mooi gezamenlijk resultaat.
0: Ja en ik zie inderdaad in het persbericht meer dan de helft van het Nederlandse publiek kwam van buiten Amsterdam. Nou, dus inderdaad meer mensen uit Almere dan uit de VS. Is dat door het seizoen heen ook zo? Is dat uniek voor het Concertgebouw?
1: Nee, we zijn wel echt duidelijk een nationale zaal. Natuurlijk heel veel mensen uit Amsterdam en de regio. Maar omdat sommige artiesten alleen bij ons komen spelen, komen mensen uit heel Nederland naar ons toe. En zeker ook op de zondagen, dat mensen wat makkelijker kunnen reizen. Dan komen ze echt vanuit het hele land toe. Maar ook door de week, als er een bijzondere artiest is die alleen bij ons komt. Dus nee hoor, dat is niet ongebruikelijk.
0: Dat goed om te horen, dat ten eerste natuurlijk. Maar, en voor jou persoonlijk, heb je nog, wat was echt een hoogtepunt gehad? Dingen die je voor altijd mee zal nemen?
1: Ja, het zijn eigenlijk 2. Wat ik heel ontroerend en ook heel goed vond, was het Oekraïns jeugdorkest dat voor het eerst bij ons kwam spelen. Heel indrukwekkend natuurlijk te zien hoe goed die jonge muzici zijn, maar ook wetend waar zij vandaan komen. Dat het überhaupt mogelijk is om naar Nederland toe te komen en überhaupt nog muziek te kunnen maken, ondanks die ellende daar. Dat is echt, vond ik heel indrukwekkend. En wat ik heel bijzonder vond, was het Opus One Ball in het kader van de Pride. Dat was echt een spectaculaire avond met Amsterdam Sinfonietta. Die hebben dat vooral georganiseerd. En dat was echt een ongelofelijke avond, muzikaal, maar zeker ook visueel. Dat zal ik echt niet licht vergeten.
0: Ja, het klinkt inderdaad wel heel bijzonder, dat allemaal in het Concertgebouw ja. in zomer. En sowieso ook wel 100.000 man is echt veel bezoekers voor slechts 2 maanden ja. tijd. Dankjewel Simon Reijnink voor je tijd. Simon Reijnink is dus de directeur van het Concertgebouw. En we hebben het over de heel goed lopende concertserie, de Zomeravondconcerten. De afsluiting van deze concertserie die was gisterenavond. Een uitverkochte uitvoering van Beethovens 9e symfonie door het Seoul Philharmonic Orchestra onder leiding van Jaap van Zweden. Heb jij nou die concerten gemist? Geen zorgen, veel van de zomeravondconcerten zijn terug te luisteren via onze live-opnames vanuit de grote zaal via zomeravondconcerten en podiumklassiek, npoklassiek.nl.

0: Het derde deel uit de 40e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Jaap van Zweden. En dit stond er dus eergisteren op de lessenaar. Samen trouwens met de 9e symfonie van Beethoven. In het Concertgebouw bij de afsluiting van de zomeravondconcerten. We gaan naar de ANWB met Rijn Baartmans. Rijn, hoe is het sfeer op de weg?
1: Nou, het is druk op de weg. 370 kilometer file in totaal. De meeste files in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A35. Daar veroorzaakt een ongeval vertraging tussen Enschede-West en Delden. De weg is afgesloten, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Reken vanuit Enschede naar Almelo op 40 minuten extra reistijd.
2: Podium met Camille Janssen.

0: Le Violon de Rameau heet het nieuwe album van violist Théotime Langlois de Zwarte en clavecinist William Christie. Rameau en de viool dus. Met muziek natuurlijk van de Franse barokke componist Jean-Philippe.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: In zijn opera's, en daar had hij dan wel vaak een grote rol. Volgens zijn tijdgenoten componeerde Rameau zijn opera's ook altijd met een viool in de hand. Langlois de Zwarte en William Christie maakten voor dit album een groot aantal bijzondere bewerkingen van muziek uit de opera's van Rameau. Of zoals hier, van zijn pièce de clavecin.

rondeau uit het Livre de Pièces de Clavecin van Jean-Philippe Rameau. Van het nieuwe album van de violist Théotime Langlois de Zwarte en clavecinist William Christie.

Bariton Konstantin Krimon zingt een lied van de componist Eusebius Mandichevsky. En mocht die naam je niet zeggen, ik hoor hem ook voor het eerst. Maar het zijn hele mooie liederen. Mandichevsky, die werd geboren in Oekraïne. Hij was een goede vriend van Johannes Brahms. Ja, en Konstantin Krimon die plaatst op zijn nieuwe album liederen van die twee vrienden naast elkaar. Brahms en Mandichevsky dus. En de titel van dit mooie album is Melancholie.

een lied over de zomeravond aan het begin van de herfst. Sommeravond van Johannes Brahms. Gezongen hier door de bariton Constantin Krimmel en begeleid door Amiel Bouchiakhevits. Over pianisten gesproken. De Argentijnse pianist Marta Argerich die heeft de grootste Duitse muziekprijs, de oeuvreprijs van Opus Klassiek, in de wacht gesleept. Dat werd gisteren bekendgemaakt. De prijs wordt op 11 oktober uitgereikt op een groot weekendlang gala. En om Argerich, ja, je kan eigenlijk niet om haar heen. Ze is 85 en een echte titaan in de wereld van de piano. En Opus Klassiek die zegt over haar eigenlijk dit. Argerich die verbindt dichtelijke diepzinnigheid, buitengewone klankkleur en technische brieën met een directe en persoonlijke uitdrukkingskracht. Nou, geeft ze ze ongelijk. De Opus Klassiek is niet de eerste prijs die Argerich wint. Je zou kunnen zeggen dat zij dat de prijzen in de rij staan om haar te mogen eren, om uitgedeeld te worden aan haar. In 2005 won ze bijvoorbeeld al de Japanse Premium Imperiale, ook wel de Nobelprijs van de kunsten genoemd. En sinds 2018 vindt in Hamburg zelfs jaarlijks een festival rond haar plaats. Haar carrière lanceerde ze in 1965, ze gaat een hele tijd mee. Toen won ze het Poolse Chopin Concours. De Opus Klassiek Oeuvreprijs wordt sinds 2018 uitgereikt door een club van belangrijke Duitse labels, uitgeverijen en concertzalen.

Het eerste deel uit de Fantasie voor piano en orkest van Claude Debussy. Gespeeld door Marta Argerich, die dus deze week te horen kreeg dat zij de winnaar is van de oeuvreprijs van Opus Klassiek in Duitsland. De belangrijkste prijs daar in Duitsland. Hier nu gespeeld samen met het Staatskapelle Berlin onder leiding van Daniel Barenboim. En dat we Daniel Barenboim aan deze opname kiezen is niet zonder reden. Want in podium draaien we louter prijswinnaars. De Bayreuther Festspiele heeft namelijk Daniel Barenboim maandag gehuldigd als erelid van het festival. Het is de eerste keer dat het Wagner Festival, dat dit jaar zijn 150ste jubileum vierde, zo'n erelidmaatschap uitgeeft. De organisatie schrijft dat het de onderscheiding toekent voor Barenboims jarenlange verbondenheid met het festival en zijn uitmuntende artistieke prestaties. Barenboim stond 45 jaar geleden, in 1981, voor het eerst op de bok in het Zuid-Duitse Bayreuth om Tristan und Isolde te dirigeren. Van Wagner, uiteraard. Nou, dat viel kennelijk in de smaak, want vanaf 88 leidde hij 5 edities achter elkaar Wagners magnum opus, Der Ring des Nibelungen. In totaal dirigeerde hij tot 1999 meer dan 160 voorstellingen in het theater, dat nog in opdracht en naar ontwerp van Richard Wagner zelf is gebouwd. De liefde tussen het festival en Barenboim was wederzijds. Hij zei over de muziek van Wagner: voor Wagner is Bayreuth een absolute noodzakelijkheid. Aldus Daniel Barenboim. De Bayreuther Festspiele werd in 1826 voor het eerst gehouden met Wagner zelf op de bok. Maar ja, in tegenstelling tot Daniel Barenboim werd hij nooit erelid.

0: Het Kyrie uit de mis Ave Maris Stella van Josquin Dupré. Gezongen door Capella Pratensis, een koor dat regelmatig optreedt in de serie Muziek aan de Lek. Komende vrijdag klinkt er muziek van Jan Pietersons Zwelink in Wijk bij Duurstede. Motetten, polyfonie, dansen, concerti sacri en orgelwerken. Die zijn allemaal te horen. Overmorgen, vrijdag, in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Allemaal muziek geschreven dus door Jan Pietersons Zwelink en zijn leerlingen. En uitgevoerd op het kiespenningorgel van de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede uit 1615. En dat komt waarschijnlijk heel dicht bij de klankwereld van Zwelink zelf, want vermoedelijk heeft hij het orgel gekend of er zelfs op gespeeld. Vrijdagavond om 19:30 in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. We gaan naar de ANWB met Rijn Baartmans. Hoe is het op de weg?
1: Nou, we zijn voorbij het drukste moment van deze gemiddelde woensdagmiddagspits. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Een ongeluk veroorzaakte een flinke file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen is daarom de rechte rijstrook afgesloten. Je treft er 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een half uur extra reistijd.
2: Podium met Camille Janssen.

Hoe virtuoos? Konstantin Shcherbakov, pianist, speelt hier Moto Perpetuo van Leopold Kedalsky. Ja, en we hebben er toch nog even tijd voor, dus ik wil het je toch te graag laten horen. Deze track van het album van de week, het fagotconcert van Antonio Vivaldi, derde deel van het nieuwe album van Sophie Dervaux, de fagotist. Ja, dit is toch wel een hele mooie.

Fagottist Sophie Dervaux die speelt hier het derde deel uit het Fagotconcert van Antonio Vivaldi. Ja, en straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. We hebben Alexander Zwassman bijvoorbeeld, zijn suite voor piano en orkest, jazz suite. En we gaan 1000 jaar terug in de tijd naar Hildegard von Bingen. Je luistert naar het podium, dit is NPO Klassiek. Fijn dat je er bent, blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Straks om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is bezorgd over de verslechterde relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. In meerdere Spaanse steden zijn vanavond bijeenkomsten uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat Sanchez geen oplossingen zoekt. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiekbedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Cocard werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft dan bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag wat vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
5: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk maar even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camille Jansen.
9: Welkom terug bij Podium. Fijn dat je luistert. Nou ja, muziek.

0: Jazz uit de Sovjet-Unie, Alexander Zvasman, Sovjet-componist, de suite voor piano en orkest, de Jazz Suite. Mikhail Pletnev, piano en het Verbier Festival Orkest onder leiding van Kent Nagano. En in het vorige uur had ik aan de lijn Simon Reining, directeur van het Concertgebouworkest, over hun recordzomer, 100.000 betalende bezoekers. En ik vroeg hem of dat publiek nou anders is dan het reguliere publiek.
1: We merken toch dat er meer een zomerpubliek is en een publiek wat meer op de reguliere seizoensconcerten afkomt. En dat komt denk ik ook voor een deel omdat de programmering in de zomer nog breder is dan door het seizoen. Dus je krijgt meer publiek dat op de specifieke pop- of de jazzconcerten afkomt. Dus het is deels overlappend, maar ook wel voor een deel weer onderscheiden.
0: Aldus de directeur van het Concertgebouw. We gaan naar de ANWB. Tijd voor de ANWB. Met Rijn Baartmans. Hoe is het daar op de weg?
2: Nou, de files nemen nu snel af. Ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging. Verreweg de meeste remlichten in zicht op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Hendrik Ido Ambacht gebeurde een ongeluk. Daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 50 minuten.
3: Podium met Camille Jansen op NPO.

0: duizend jaar oude muziek van Hildegard von Bingen. O Igne Spiritus, gespeeld door de pianist Leszek Mosdar en violist Adam Baldig. Ja, daarover gesproken. Misschien wel even mijn collega Bas Hagemeijer, die staat hier te popelen om wat over die violist Adam Baldig te vertellen.
1: Ja, ik vind het grappig. We komen niet echt los van de jazz. We hebben natuurlijk net 2 maanden jazz na zessen gehad in de zomermaanden.
0: De Roaring Twenties.
1: Deze violist uit Polen, Adam Baldig, die heeft echt een heel eigen sound. Sommigen zeggen wel dat hij de jazzviool opnieuw heeft uitgevonden. Mm-hmm. Als je dit hoort, is het inderdaad, ja, is het jazz? Ja, is het wel misschien, maar het is natuurlijk ook Hildegard von Bingen, inderdaad, 1000 jaar oude muziek. Hij heeft ook een handje van om af en toe Erik Satie te spelen. Dus in die hoek zoekt hij het ook.
0: Ja.
1: Ook als het gaat om zijn eigen composities, die hebben allemaal een beetje dat meditatieve.
0: Ja, dat rustgevende, dat hoorde ik er wel in, ja.
1: Zijn nieuwe album heet ook Endless. Hij wil eigenlijk muziek maken die eeuwig door zou kunnen gaan, zou ik maar zeggen. Het is net uit. Ik vind het een bijzondere violist. Hij speelde hier alleen met zijn vaste pianist. Maar op zijn nieuwe plaat doet er ook contrabas en bandoneon mee.
0: Maar dat is een accordeon, toch?
1: Ja, exact. En het nummer Endless, laten we dat maar even beluisteren.
0: Duurt dit dan ook eindeloos?
1: Dat gelukkig niet.
0: Ah.

0: de Pulse of Jazz.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Naar klassiek. Dit is muziek van Camille Saint-Saëns.

de tweede cellosonate van Camille Saint-Saëns, derde deel, cellist Emmanuelle Bertrand en pianist Pascal Amoyel. Deze week in de gouden opname een grootheid die een beetje in de schaduw bleef. Een prima donna die in de grootste operahuizen ter wereld zong, maar nooit echt een diva werd. De sopraan Julia Varadi. Gisteren werd ze 85. Volgens critici had ze alles om een echte prima donna assoluta te worden. Een absolute wereldster. Sommige luisteraars zagen haar als een waardige opvolger zelfs van Maria Callas. Ze zong zelf ook echt het prima donna repertoire. Ze was de gast bij de grootste operapodia ter wereld. Maar Varadi blijft trouw aan de operahuizen waaraan ze verbonden was in Duitsland. En daardoor blijft haar carrière internationaal een beetje onderbelicht. De hoofdrollen van Puccini, om maar wat te noemen, die zong ze ook.

Het aangrijpende Senza Mamma uit Puccini's opera, de eenaktige Suor Angelica, onderdeel van Il Trittico. En dit was tijdens een productie van een van de andere eenakters uit dat drieluik. Il Tabarro, dat de sopraan Julia Varadi, die je net ook hoorde, in 1973 de bariton Dietrich Fischer-Dieskau tegenover zich trof als tegenspeler. En de vonk tussen die twee sloeg over. En 4 jaar later was het stel getrouwd. Wat een koppel. 2 van die ongelofelijke sterren. Nou, ze bleven bij elkaar tot aan Fischer-Dieskau's dood in 2012. Varadi bleef vaak een beetje in de schaduw van haar wereldberoemde echtgenoot. Al had ze wel degelijk een hele succesvolle carrière van zichzelf. En de twee werkten ook vaak samen op het podium. Bach-cantates, maar ook nieuwe, speciaal voor hen gecomponeerde opera's. En vandaag dus nu een duet uit de opera Arabella van Richard Strauss. Echt Varadi's kernrepertoire. Ze blonk uit in die zwoele lange lijnen van Strauss. En ja, hier samen met haar man toepasselijkerwijs, Sie wollen mich heiraten.

Een duet uit de opera Arabella van Richard Strauss. Sie wollen mir heiraten. Gezongen door Dietrich Fischer-Dieskau, bariton. En de sopraan Julia Varadi, die deze week centraal staat in onze gouden opname. Ze werd gisteren 85.

Wat een vrolijke muziek. Musica Temprana, onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel. En die zijn zometeen trouwens ook te horen in het zomeravondconcert vanaf 8 uur op deze zender. Nou, het vindt zo gezellig. We doen er gewoon nog één.

0: Tornada La Donosa, gespeeld door het Música Trampana onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel. Ja, en zij treden dus ook veel in Nederland op. En je hoort ze zo meteen in het zomeravondconcert om 20:00. Maar voor die tijd is er nog opium met mijn collega Annemiek Bosman. Annemiek.
1: Hey Camille.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan naar het museum. Heb je wel eens van Lou Luber gehoord?
0: Nee, is dat een kunstenaar?
1: Een kunstenares. Ik had ook nog nooit van haar gehoord. En dat blijkt dus heel spijtig te zijn. Want ze maakte prachtig werk in de tijd waarin ook Piet Mondriaan groot was. Het lijkt erop, het doet eraan denken. Ja. Ze is een moderniste. En dat is weer een beetje uit het stof gehaald.
0: Ik ben heel benieuwd. Het klinkt een tijdgenoot van Mondriaan. Daar ben ik altijd bij. Dat en meer in Opium zometeen. Je luistert naar Podium. Fijn dat je luistert en blijf bij ons.
2: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
3: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
2: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
4: Ster. Pam pa parappa. Pam pa parappa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk mij eigen helemaal het schompers naar alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
11: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
9: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. En vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, dat zegt economieredacteur Ruben Eg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem wel van rijden onder invloed. Woods heeft nu een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Mijn naam is Nino Guettazze. Artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten, tot wel 40%. Ecoplaza.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. Toen de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam in Centre Pompidou in Parijs werk van Lou Luber zag hangen, verbaasde het haar dat ze nog nooit van deze vrouw had gehoord, terwijl ze werk maakte dat toch kon wedijveren met dat van Piet Mondriaan en ze ook in diezelfde periode werkzaam was. Die moeten we op onze wanden hebben, wist Anne de Haai meteen. Des te leuker was het dat er ook nog een connectie met Schiedam bleek te zijn. Maar liefst 4 keer schilderde Lou Luber de beroemde molen De Walvis, die het graan maalde voor de Schiedamse jenever. En ze deed dat in een alsmaar abstractere weergave. Het 4e schilderij ontbreekt overigens nog in het rijtje, dus mocht je hem toevallig thuis boven de bank hebben hangen, het Stedelijk Museum houdt zich van harte aanbevolen. Hoofdcollecties Lieke Winia is vanavond mijn gast. Je hoort haar zometeen na de wieken van dit molentje.

0: Nou, zo hard als de wieken van dit speelgoedmolentje zullen die van de walvis in Schiedam hopelijk niet draaien, want dan vliegt die molen weg. Pianist Juni Sumero speelde het molentje van Selim Palmgren, een Fins componist die een tijdgenoot was van beeldend kunstenares Lou Luber. En over haar ga ik het vanavond hebben met Lieke Winia van het Stedelijk Museum Schiedam. Welkom, Lieke.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een scoop voor ons, hè? Want ik zei net voor deze muziek, nou, het vierde schilderij ontbreekt, maar...
1: Het is inmiddels boven tafel.
0: Van de walvis, hè?
1: Ja, heel fijn. Ja, dus we wisten wel dat Lou Luber 4 versies had geschilderd, zoals je zei. En ook nog een schets ervan heeft gemaakt. En 3 daarvan hebben we in de tentoonstelling kunnen opnemen. En de 4e is onlangs via ook op ons pad gekomen.
0: Ja, dus het grappige was dat jullie ook een oproep deden.
1: Klopt.
0: Voorafgaand aan de inrichting van deze expo riepen jullie mensen op. Jongens, hebben jullie nog werk van Lou Luber thuis? Breng het met gezwindersmoed naar Schiedam. dat is iets nieuws. Of niet?
1: Ja,
0: in museumland.
1: Klopt. Ja, er zijn meer musea die ons daarin voor zijn gegaan. En het paste ook heel goed om dit bij Lou Luber te doen. Omdat zij vanuit een enorme overtuiging werk maakte. Dat ze vond dat haar werk onder zoveel mogelijk mensen terecht moest komen. En dat is ook gelukt. Want er zijn een aantal werken in musea verzameld. Maar er zijn ook heel veel werken bij particulieren thuis terechtgekomen. En daar heb je veel minder goed zicht op. Als maker van een tentoonstelling. Dus ja, dan soms hoor je via wel eens wat. Maar zo'n oproep heeft er dus heel erg aan bijgedragen dat mensen die zelf een werk, of soms ook wel meerdere werken thuis hadden van Lou Luber, dat ze die zich bij ons hebben gemeld. En dat we ook een aantal daarvan weer hebben kunnen opnemen in de tentoonstelling.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja.
0: Dan gaat het ook veel meer leven.
1: Hè? Zeker.
0: Stel ik me zo voor. Want dan mensen verbinden zich daar dan aan.
1: Klopt. Ja.
0: Maar wat ik wel grappig vond, wat je zegt net, nou, Lou Luber was een socialiste. En inderdaad, kunst werd natuurlijk voor de verheffing van het volk ingezet. Mm-hmm. Haar manier was inderdaad om het toegankelijk te maken. Maar hoe deed zij dat dan eigenlijk productioneel? Maakten ze grote posters? Werden die in hoge oplagen gedrukt? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, nou, ze werkte in veel verschillende media. Dus ze schilderde, ze tekende, ze maakte illustraties voor boeken. Ze maakte ook toegepaste kunst zoals glas en lood. Dus ze probeerde haar werk op die manier, op zoveel mogelijk manieren te vervaardigen. Maar wat haar werk eigenlijk heel erg bijzonder maakt, is dat zij, wat je zegt, ze vanuit een socialistische overtuiging vond dat haar werk toegankelijk moest zijn. En dat betekent ook betaalbaar. En om dat te bereiken is ze werken gaan vermenigvuldigen.
0: Maar met de hand?
1: Ja, dus geschilderde werken. En dan schilderden ze daar 4, 5 of 6 versies van. En dat deed ze met de reden dat ze het goedkoper kon verkopen.
0: Maar heeft dat ook gemaakt dat ze zo abstract werd, zeg maar? Dat het relatief eenvoudig was om zo'n schilderij dan te reproduceren?
1: Nou, dat heeft wel er aan bijgedragen dat het het makkelijker maakte. Maar die vereenvoudigde beeldtaal kwam eigenlijk voort uit het idee dat het zoveel mogelijk mensen moest kunnen aanspreken. Dus aan de ene kant wilde ze haar werk heel toegankelijk maken. En aan de andere kant moest het begrijpelijk zijn. Dus haar vormen maakten ze eenvoudiger. Haar kleuren werden steeds helderder. Dus het werden hele sprankelende en sprekende schilderijen. Maar je moest nog wel altijd kunnen herkennen wat het onderwerp was. Dus ze is nooit helemaal volstrekt abstract gaan schilderen. Zoals bijvoorbeeld Piet Mondriaan, die je net noemde. En die deed dat ook vanuit een heel conceptuele uitgangspunt. Bij Lou Luber vond ze het dus belangrijk. Hè? Ze schilderde molen, noemde je al. Maar ook interieurs of kerkgebouwen of landschappen. Je moest altijd dat kunnen blijven herkennen. Want ook dan zou het zoveel mogelijk mensen kunnen aanspreken. Dus die twee aspecten van toegankelijkheid en begrijpelijkheid gingen hand in hand bij haar.
0: Ja, maar ze maakte geen sociaal maatschappij-kritisch werk.
1: Nee, dat is wel interessant, want ze...
0: Ik bedoel, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de socialistische...
1: Klopt. Ja, nee, dat klopt. Ze was nauw betrokken in 1927 bij de oprichting van de socialistische kunstenaarskring. En dit was precies een belangrijk discussiepunt tussen verschillende leden van de kring. Sommigen vonden inderdaad van je moet in de kunst, om goede socialistische kunst te maken, moet je de arbeidsomstandigheden laten zien in fabrieken of de armoedige omstandigheden waarin mensen moesten leven. En Lou Luber had wat dat betreft wel een iets meer bijna spirituele opvatting over wat goede socialistische kunst was. Namelijk, zij vond dat haar werk moest een zo harmonieus mogelijke compositie hebben en verhouding hebben qua vorm en qua kleur. Dus het moest de balans van daarvan moest zo goed mogelijk zijn. En een schilderij wat harmonie uitdraagt, dat raakt de kijker.
0: En dat is op zich
1: en dat brengt ook een soort harmonie over.
0: Ja, want dat was wel wat de stijl en Piet Mondriaan zeg maar wilde.
1: Klopt.
0: Ook.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk ook zo'n beetje na de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja. Ja.
0: Toen alles in puin lag, toen dachten ze, nou, wij gaan een mooie wereld creëren.
1: Klopt, en waarin alles in balans is.
0: Ja. En dat doen we eigenlijk op die manier ook. Grappig.
1: Ja.
0: Dus ze had wel iets, sommige dingen wel overgenomen, maar ze voer daarin ook helemaal haar eigen koers.
1: Ja.
0: Wat ik nou zo grappig vond, want jouw directeur zei in een filmpje dat ik bekeek op TV Rijnmond, namelijk zelf, ik kende Loulouwer helemaal niet. Ik ook niet, ik had nog nooit van haar gehoord. Maar hoe kwam ze dan in Centre Pompidou terecht? Dat is toch opmerkelijk.
1: Ja, nou, er zijn een aantal werken wel van haar ook in het buitenland terechtgekomen. Dus onder andere in Frankrijk, maar ook wel in Duitsland. In een aantal musea. Ze was zelf heel actief in het aan de man proberen te brengen van haar werk. Vooral voor de Tweede Wereldoorlog organiseerde ze veel tentoonstellingen. Schreef ze actief galeries aan. En ja, ze heeft natuurlijk wel een plek in de modernistische kunstgeschiedenis. En nou ja, Centre Pompidou heeft één werk van haar. Dus het is niet heel groot vertegenwoordigd. Maar het is wel een schakel in die modernistische kunstgeschiedenis. En zeker met de groeiende aandacht voor vrouwelijke kunstenaars.
0: Maar er is nog een meraboir te ontdekken.
1: Absoluut.
0: Van vrouwen die zijn weggeschreven uit de kanon en wat dan ook.
1: Ja, absoluut. En ik moet ook zeggen dat van bezoekers van de tentoonstelling, dat eigenlijk de meest gehoorde reactie van zowel kunstkenners als mensen die geïnteresseerd zijn, die zeggen, wauw, wat een ontdekking. Ik kende haar niet. Waarom niet?
0: Nee, want in haar eigen tijd was ze wel gekend.
1: Ja,
0: ze had
1: in
0: exposities.
1: Ja,
0: het is wel grappig, want het klopt. Ze had, ik herinner me nu, maar goed, niet iedereen was even positief. Want ik lees even een citaat voor uit een recensie van die tijd. Die een beetje zure recensent had het over vreubelachtig legkaart hocus pocus.
1: Ja.
0: Zou zij dan maken?
1: Kom er maar eens om.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is creatieve taalgebruik inderdaad. Maar goed, dus niet iedereen liep er zo mee weg blijkbaar.
1: Nee, en ik denk, we lachen er een beetje om, maar het heeft ook iets verdrietigs. Want ik denk dat veel sneller werd, dat soort taal werd gebezigd en zo'n oordeel werd geveld over kunst die door vrouwen werd gemaakt. Omdat dat veel sneller in het decoratieve hoekje werd gezet.
0: Charlie Torop had daar ook veel last van.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: En als ze dan iets maakte, werd het weer mannelijk genoemd.
1: Nou ja.
0: En dat was dan positief bedoeld.
1: Ja.
0: Maar jij zei net, ze werd nooit echt helemaal abstract.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ze vond dat het begrijpelijk moest blijven.
1: Ja.
0: Dat was een beetje democratisch principe van haar.
1: Mm-hmm.
0: Die vier schilderijen van de walvis, die worden wel steeds abstracter, toch?
1: Ja, je ziet een vereenvoudiging in de beeldtaal. En daar heeft ze zelf ook wel over geschreven dat ze de compositie steeds minder rommelig wilde maken. Dus dat is wel een zekere mate van abstrahering. En het leuke is, je ziet ook dat de zeggingskracht van die vormen wordt steeds sprankelender, zeg maar, wordt steeds steviger. Dus je ziet ook een soort weg die ze bewandelt in dat ze daar heel goed gevoel voor heeft. Dat ze dat die abstrahering ook echt iets bewerkstelligt.
0: En dat je nog wel die mode er dus in blijft herkennen.
1: Ja.
0: Dus hij wordt nooit zo abstract dat je op een gegeven moment afvraagt, waar kijk ik nou eigenlijk?
1: Klopt.
0: Want ik zag dat jullie ook een bloemenpaneel hadden. Dat is echt wel behoorlijk abstract.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zeer geometrisch. En ik weet niet of ik per se nou echt een bloemstilleven daarin herken, hoor.
1: Nee, dat klopt. Dus het haar uitgangspunten bleven inderdaad de herkenbaarheid. En ze bleef ook in veel van haar werken, of eigenlijk in alle werken, zichtbare dingen uit de werkelijkheid als uitgangspunt nemen. Maar er moet ook gezegd worden dat na de Tweede Wereldoorlog ze enigszins teleurgesteld raakte in het ideaal van het bereiken van een socialistische samenleving. Dus ze heeft later ook wel in een interview gezegd van, nou, ik bleef zelf socialist, maar ik geloofde niet meer in dat we ooit zo'n maatschappij zouden gaan bereiken, omdat politici alleen maar met macht krijgen en macht houden bezig zijn. Dus daar zat een zekere teleurstelling in na de oorlog. Ze is wel kunst blijven maken, maar je ziet dan dat ze, wat jij ook beschrijft, wat de composities worden wat complexer, het wordt iets abstracter, de titels worden soms ook wat conceptueler. Neemt niet weg dat ze dus bloemen of mensfiguren of landschappen als uitgangspunt blijft nemen. Maar ja, die composities, daar experimenteert ze wel verder mee. Zodat het er wel iets abstracter uit komt te zien. Dat klopt.
0: Is ze nooit verbitterd geraakt eigenlijk? Nee. Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het alsof ze van het kwade dan toch maar weer iets goeds heeft gemaakt.
1: Ja, nee. Ik heb ook met een aantal mensen kunnen spreken die haar nog hebben gekend. En ook familieleden. En dat niet. En ze is ook echt vol overgave die kunst blijven maken. Ik gebruik het woord teleurstelling. Ze raakte wat meer naar binnen gekeerd. Dus ze was wat meer op zichzelf, zelf de kunst maken in haar atelier. Ze was ook wat minder bezig met het organiseren van tentoonstellingen bijvoorbeeld. Maar ze nodigde wel heel vaak mensen bij zich thuis uit die haar werk wilden komen bekijken of het wilden komen kopen. Dus haar modus operandi werd wat kleiner, denk ik. Maar neem niet weg dat ze overtuigd kunst bleef maken.
0: Heb jij nou, tot besluit hoor, maar je eigen favoriete Loeloeber? Ja. Stel je directeur zegt, goh, voor bewezen diensten, Lieke Wienia, mag je er eentje mee naar huis nemen?
1: Nou, god, dat zou leuk zijn.
0: Welke zou het dan worden?
1: Ik heb wel een favoriet. Dat is een werk dat heet Wervelend Landschap. Dat heeft ze in 1961 gemaakt. En dat is zoals het de titel aangeeft, een wervelend landschap. Je ziet een kerkgebouwtje en daaromheen mooie landschappelijke vormen. En dat heeft ze gebaseerd op op een theekopje wat op tafel stond. En daarop stond een gebouwtje, een kerkje en wat landschap afgebeeld. En daar zat thee in. En de damp van het hete water kringelde daarboven uit. En die kringeling heeft ze dus als een soort werveling in het schilderij ook verbeeld. En ja, ik vind dat zo, dat staat echt als een huis. En dat je denkt, dat zou ook nu gemaakt kunnen zijn. Dat, ja, dat vind ik echt Loeloeber.
0: Nou, ja. Lieke Wienia, dank. Allemaal massaal naar het Stedelijk Museum in Schiedam dus. En snel ook, want Loeloeber, de overzichtsexpo van haar werk, die is nog tot het einde van deze maand te bezoeken. Om precies te zijn tot en met 27 september. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en als iemand ook wel uit de voeten komt met molens, dan was het natuurlijk Frans Schubert. De liederencyclus die hij wijdde aan die schöne Müllerin, de knappe molenaarsdochter voor wie een rondreizende gezel een crush opvatte, behoort tot het ijzeren repertoire. Mooie strijkkwartet schreef hij ook. En daar gaan we nu naar luisteren. Je hoort het Artemis Kwartet met het vierde deel van strijkkwartet nummer 15, D887.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dat waren die International Clarinets, het klarinetensemble van Eddie van Oosthuizen met Arietta. Dat is een van de stukken uit de Contrasting Sketches van de Vlaamse componist Raymond de Kank. En het album heet Prayer for Peace.
1: Opium met Annemieke Bosman op NPO Klassiek.
0: Voor onze wekelijkse filmtip gaan we vandaag naar Arnhem. Kim van der Werf, programmeur van het Focus Filmtheater al daar, vertelt je over haar favoriete film van dit moment.

Er zijn verwarrend veel films die Home heten, maar het speelfilmdebuut van de Deens-Servische Mariana Jankovic had echt geen andere titel kunnen dragen. Want in deze film vertelt zij hoe het is om een dierbaar thuis op te geven om elders een nieuw thuis te gaan vinden. Net als veel landgenoten besloten ook haar ouders in de jaren 90 van de vorige eeuw de economische malaise in het voormalig Joegoslavië te ontvluchten. Haar twee broers bleven achter bij oma. Dit verhaal, ook het verhaal van heel gewone Joegoslaven, ontbrak volgens Jankovic aan het culturele landschap. Oorspronkelijk wilde Jankovic werkzaam als actrice haar familiegeschiedenis optekenen in een boek. Dat boek werd een scenario en vervolgens kwam er eerst een korte film, Maya. En daarna haar eerste lange speelfilm, waar ze ook zelf een kleine rol in speelt.

Home opent met een schitterend, glijdend shot over een wilderig groen landschap, waarboven een eenzame roofvogel cirkelt. Die ruimte en vrijheid heeft een keerzijde. Want voor het boerengezin van Marco en Vera en hun drie kinderen is het bestaan steeds nijpender. Wanneer ze eenmaal met alleen hun zesjarige dochter Maya in het beloofde land Denemarken arriveren, kan het contrast met het Joegoslavische natuurschoon niet groter zijn. Jankovic grijpt de stedelijke benauwdheid, de intense beslotenheid van een te klein appartement aan om de ontrichting en de groeiende wanhoop van het gezin treffend te verbeelden. Er valt hier en daar zeker wel wat op Home aan te merken, maar de regisseur heeft haar verhaal hart en ziel gegeven. In een tijd waarin het verharde debat over migratie empathie noden mist, biedt zij ons kijkers een kostbare ervaring. Hoe armoede en uitzichtloosheid tot een existentiële crisis kunnen leiden. Wat het met je doet als je als tweederangs burger wordt beschouwd. En hoe ontworteling voelt.

Met deze film wilde Jankovic zich op 3 publieksgroepen richten. De generatie van haar ouders, de stille generatie, die zoveel offers brachten, maar vaak nooit helemaal een nieuw thuis vonden. Ze richt zich ook op de mensen die luide meningen ventileren, maar niet of nauwelijks met migranten in aanraking zijn gekomen. En op haar eigen generatie, kinderen van een diaspora die hun eigen trauma's van ontheemding meedragen, maar vaak meer dan hun ouders verbonden raakten met het nieuwe land. Mariana Jankovic heeft in Denemarken haar thuis en haar stem gevonden. En daar mag Denemarken ook heel blij mee zijn.

0: De zusjes Katja en Marielle Labeck hoorde je met de Pavana Caprigo van Isaac Albenis. En daarvoor klonk muziek van een Nigeriaanse componist Fela Sowande. Uit zijn beroemde African Suite hoorde je Joyful Day. Hier uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Paul Freeman.
1: Bijna vergeten.
0: En daarin verzorgt countertenor Philippe Jarouski vanavond het eerherstel van Francesca Caccini. Zangeres, luiteniste, componiste uit het Florence van de vroege 17e eeuw. Jarouski zingt haar Chi desia di saper en op gitaar hoor je Thibaut Garcia.

Ja, en dat was onze bijna vergeten componist van vandaag, Francesca Caccini. Philippe Jaroussky, die bracht haar muziek weer even sprankelend tot leven. En daarmee... Ja.

Ja, we vonden het zo mooi. We hebben hem gewoon twee keer gedraaid. Nog een keertje Francesca Caccini. Philippe Jarouski hoorde je met een lied van haar. Namelijk Chi desia di saper. En dit was Opium voor vandaag. Morgen dan kun je Shula Tas tegemoet zien. Ze gaat praten met podcastmakers Louise Antonissen en David Weel over hun serie Kwijt en de audiodocumentaire Als ik morgen doodga. Daarmee zijn ze genomineerd voor de NTR Podcastprijs. Zometeen na achten een aflevering van het Zomeravondconcert, vanavond gepresenteerd door Ab Nieuwdorp. Hij heeft fragmenten voor je meegenomen uit het Festival Oude Muziek in Utrecht. Daar wens ik je heel veel plezier bij. En mij hoor je volgende week weer. We gaan eruit met muziek van Anton Bruckner. Een arrangement van zijn hit Locus Iste door het Noors Trombone Ensemble. Tot volgende week. Fijne avond nog.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Straks om 8 uur in het zomeravondconcert. Weer op NPO Klassiek.
1: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Zijn we op weg naar een narco-staat? Samen met Rudy Franks volg ik...

0: Sinan Jan de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
1: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 8:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
1: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
0: De minister wil ook bekijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, waarmee hij EHBO-diensten bij evenementen aanbiedt. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
2: Ja, een heel goede avond. Inderdaad, Festival Oude Muziek 2026. Maar deze keer niet vanuit Tivoli Vredenburg, maar vanuit de studio hier in Hilversum. Al kom ik zelf wel rechtstreeks uit Utrecht. Ik heb daar vandaag de halve finale gepresenteerd van het Internationaal Van Wassenaar Concours. 10 jonge ensembles in de Nicolaikerk in Utrecht met werken uit de middeleeuwen en de renaissance, waarvan er 3 ensembles doorgaan naar de finale. Overmorgen, vrijdag, gratis toegankelijk. En welke ensembles dat zijn enzovoort, vertel ik u later vanavond nog iets meer over. Eerst dus 2 concerten. Zometeen Musica Temprana onder leiding van Adriaan Rodriguez van der Spoel met het programma Stemmen in Spiegelbeeld, opgenomen afgelopen zondag in de Hertz van Tivoli Vredenburg. En daarna gaan we naar de Pieterskerk met het Franse ensemble La Nereide en hun programma Hart of Hoofd. Eerst alvast een klein voorproefje van de wereld van Musica Temprana met Rocco Cerutti. Hij was een in Italië geboren componist die de oceaan overstak en uiteindelijk kapelmeester werd van de kathedraal van Lima. Hij werd daar een belangrijke vertegenwoordiger van de Italiaanse barokstijl in Peru. Van hem een jacara, ritmische theatrale muziek met wortels in de populaire cultuur die uiteindelijk zelfs haar weg vond naar religieuze feesten. En deze, según veo en el aparato, was bestemd voor Kerstmis.

0: van de Gacaras van Rocco Cerruti, gespeeld en gezongen door Musica Temprana. Ja, en voordat we dat concert zelf gaan horen, wil ik u eerst nog even meenemen naar onze radiostudio in Tivoli-Vredenburg. Want daar sprak ik Adrian Rodriguez van der Spoel vlak nadat Musica Temprana voor de tweede keer die dag hun programma Stemmen in Spiegelbeeld had uitgevoerd. De eerste uitvoering was namelijk al zo snel uitverkocht dat er meteen een tweede concert werd gepland. Nou, een foto van onze ontmoeting kunt u vinden op het liveblog van het Festival Oude Muziek. Gewoon op nporklassiek.nl op de homepage. En daarin nog veel meer beeldmateriaal. Echt een mooie kijkjes achter de schermen. Nou, en bij dat beeld dat u misschien erbij pakt, sowieso ons gesprek. Persoonlijker kan een concertinleiding denk ik niet worden. Hoi Adriaan, je komt net van het podium van het tweede concert af van vandaag. Hoe gaat het? Hoe zit je hier?
1: Nou, een beetje moe, maar ja. Van twee concerten, maar wel heel blij, want dit is een uitdagende project met heel veel elementen. Met zeg maar beelden waar de teksten worden vertoond op het podium, muziek en ook nog een performer, Nanne Tiemer. Die heeft eigenlijk een collectie gedichten, performatische gedichten uitgevoerd over ons onderwerp. Dus
0: kan je iets meer vertellen over dat onderwerp? Want het is zeer intrigerend, Spaans-Amerikaanse volksliederen genaamd Villancicos, als ik het goed zeg.
1: Ja.
0: Vertel, Adriaan.
1: Nou, de Villancicos die komen uit de 15e eeuw eigenlijk, maar deze zijn de latere ontwikkelde Villancicos uit de barokperiode. Mm-hmm. En die zijn wat langer en meestal bestaat dat in refrein en een aantal coupletten. Maar de bijzonderheid van deze is dat ze zijn, we noemen ze Villancicos de Remedo, zijn imitatie Villancicos, die imiteren bepaalde volksgroepen. Omdat eigenlijk gaat over kerst meestal en de rol van de herders wordt vervangen door herders van toen daar.
0: Dus en toen daar, dan heb je het over...
1: Ja, je hebt het over Spanje, over Portugal en over Latijns-Amerika. Dus overal zijn andere soort volksgroepen, en je zou kunnen zeggen geracialiseerde groepen, bijvoorbeeld inheemse bevolking, of mensen uit Galicië, of mensen uit het Baskland, in Latijns-Amerika natuurlijk ook Afrikanen,
0: ja.
1: En Roma-volk. Dus dat is een heel interessant onderwerp, maar ook heel gevoelig. En heel vaak zijn de teksten discriminerend vanaf ons, eigenlijk altijd, maar ze zijn discriminerend in de zin dat ze worden gestereotypeerd als Afrikanen, als ze maken te veel lawaai, of de Roma die stelen dingetjes. En die wordt een beetje zo grappig verteld, maar het is heel erg discriminerend. Dus wij vinden het heel interessant om deze muziek te laten horen, omdat het is de spirit van de tijd en ook heeft een reflectie op vandaag. En ik liet het niet gaan. Ik dacht, ik moet het doen. Het is heel gevoelig en ik heb jaren niet gedaan. Ik dacht, ik moet gewoon een goed context hebben. En daarom hebben we samen met een performer en met teksten die worden vertoond op de zaal.
0: Nog even, hoe die Villancicos zijn ontwikkeld. Hoe herkenden de mensen aan welke klanken of zo dat het zich in hun tijd afspeelde met die bevolkingsgroepen in de focus?
1: Nou, deze Villancicos, speciaal deze, komen uit de kerkrepertoire. Vroeger waren de Villancicos voor het hof, voor rijke mensen die muziek thuis hadden. Die muzici betaalden zelf voor privé. Maar deze zijn voor de kerk. En die vervangen bepaalde antifonen. Dus echt in de liturgie worden ze vervangen voor de belangrijke feesten als Kerst, Corpus Christi, etc. Worden ze vervangen en dan zetten ze deze uitgebreide composities. Die waren reden om de mensen naar de kerk naar de kerk te trekken.
0: En dus dat, het zorgde wel voor meer interesse. Maar de onderwerpskeuze met de kennis van nu is nogal beladen eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Maar in die tijd was het heel normaal om de nocturnes van de Vespers te organiseren met 3 Villancicos per dag. En de derde was een Negrilla. Dus of Guineo, dat zijn Villancicos die Afro-mensen imiteren. En dat is interessant, want de Afrikanen die toen als slaven werden gemaakt, die maakten muziek en die pakten de Spaans barokinstrumenten En die maken zijn eigen muziek. Dus het is heel interessant. Ze pakken de instrumenten, ze mixten met zijn eigen trommels zo. En dan maakten ze een muziek die was ook een beetje de barokmuziek van Spanje, maar op zijn eigen manier. Die muziek hebben de Spanjaarden gehoord en dachten, wauw, die willen we ook imiteren. En zij imiteren op zijn barok. Dus het is een imitatie van een imitatie. Het is een spiegel, als je twee spiegels tegen elkaar zet. En ja, natuurlijk, dat is muzikaal heel boeiend, ja. Ritmisch. Dus in de polyfonie, de Afrikaanse muziek, nou, dat is enig. Ja.
0: Waar moeten we straks op letten als we het hier gaan luisteren op NPO Klassiek, als je het hebt over dat idioom?
1: Nou, we hebben vier delen. De eerste heet herders, in het algemeen, waar herders worden geïmiteerd. Dus meestal is muziek die lijkt op de volksmuziek van toen in Spanje. Wat in de volk en de feesten gespeeld werd. De tweede deel heet jacaras. En dat is heel bijzonder, want het is muziek die oorspronkelijk kwam uit de onderwereld van Sevilla, in die regio. In de gevangenis ook.
0: De maffia.
1: Echt de 16e, 17e eeuw. Maffia hadden een eigen muziek. En die praten over stoere mannen. Allemaal fout, fout, fout, fout. En later werd in de kerk overgenomen. En de grote heer is God. Mm-hmm. En de grote moeder van de clan is Maria en Jezus. Nou, het is echt, natuurlijk klonk heel grappig. Ja. En de muziek lijkt meer op de huidige flamenco. Okay. En daarna hebben we de gitanillas, dat is de Roma. Dat is nu, lijkt op flamenco tegenwoordig, maar vroeger was de muziek van de Roma-volk was net iets anders. Een beetje danswaren en lichter. Mm-hmm. En aan het eind hebben we de guineos en dat is de afro-muziek. Dus de vier delen hebben vier invloeden van verschillende volksgroepen.
0: En zijn er nog instrumenten die bijzonder die kleuring meegeven van zoals het toen waarschijnlijk heeft geklonken?
1: Nou, de instrumenten die gebruikt werden waren de instrumenten die in de kerk in dienst waren. Harp, orgel, soms clavecimbal, meestal orgel, violone, of wij gebruiken viola gamba, vihuela of gitaar, ik speel hier gitaar. Dat zijn de echte, en de dulcian, dat is een soort fagot, een dubbel rietinstrument. Dat was heel, heel belangrijk in de kerken, waar harp en dulcian verplicht bijna. Vooral in Latijns-Amerika, meer dan het orgel. Dus dat zijn de instrumenten die begeleiden in deze periode. Later, na 1720, komen de violen erbij. Maar we hebben muziek gedaan van voor die tijd.
0: Wij gaan er zo naar luisteren hier op NPO Klassiek. Jij hebt net die twee concerten gehad. Veel succes, want het eerste concert was heel snel uitverkocht. Het tweede concert kwam erbij. Jij kan ons alvast wel wat vertellen, wat misschien ook gaan horen zo meteen in de opname, hoe het publiek reageerde.
1: Nou, ik denk dat van...
0: Wat je voelde en zo.
1: Ik voelde op zich, de reactie van het publiek was heel ontroerend. Wat ik zag, mensen huilen, want de boodschap aan het eind, en ik weet niet of in de radio dat kunnen we mensen zich voorstellen wat we missen. Het visuele aspect, dat zijn teksten die worden aan de achtergrond vertoond. En die teksten vertellen een beetje zo precies welke muziek we doen en wat is de achtergrond. En wat is wat voor ons een ethisch probleem is om deze muziek uit te voeren. Dus we proberen daar echt te vertellen hoe wij zelf voelen. En natuurlijk de andere kant zijn de teksten van Nanne Tiemer, die is de performer. Zij is de perfecte persoon voor dit project, want zij kent heel goed de problematiek. Zij is professor in de Universiteit van Leiden over Latijns-Amerikaanse studies. Zij is dichter en performer, dus ze maakt de eigen teksten. En dat is gewoon iemand die heel goed weet wat het probleem is. Dus daarom werken we met haar. En ik vond een fantastische samenwerking. Het publiek reageerde. Er was net iemand tegengekomen die vond een beetje te veel. Een beetje te veel uitleg. Dan begrijp ik ook. Mensen die komen soms voor muziek. Maar ik persoonlijk heb ik deze interesse om dit te zeggen. Ik zou het niet kunnen, deze muziek, zonder context, zonder uitleg te kunnen uitvoeren.
0: En dit festival heeft als thema Giving Voice, dus het is ook de perfecte plaats om dit
1: precies
0: te doen.
1: En ik zou heel graag willen horen mensen van die volksgroepen. Want we gaan de discussie moeten we voeren in principe tussen witte mensen. En ik wil heel graag weten wat de andere mensen voelen. Mensen met een andere achtergrond. Dan ben ik benieuwd, maar de discussie moeten wij witte mensen voeren. Dat is mijn wens. En dat gebeurt, denk ik.
0: Dankjewel, Adriaan, voor deze toelichting en ook de oproep.
1: Dankjewel.
0: Ja, Adriaan Rodriguez van der Spoel na de twee concerten. En wij gaan luisteren naar die herdersliederen, Gacaras, Gitanias en Guineos, in dat programma Stemmen in Spiegelbeeld door Musica Temprana, onder leiding van Adriaan. En af en toe horen we ook de stem van Nanne Timmer. Daar gaan we.

0: Praat mijn taal. Speak my language. Habla en lengua mía. God, ik zou wel willen, maar ik kan het niet. Sí querría, mas no sé decirlo, ik weet niet hoe.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Leren je een taal? Ze zeggen, het is de taal van God. The ABC of imaginary civilization, modernization, globalization, colonization. The cat sat on the mat. The hen is in a pen. Of het nu aap, noot, mises of teun, vuur, vis. De woorden leer je schrijven. En wat je moet zeggen. They teach you how to write, how to keep silent, how to pronunciar, speak, en hoe te zwijgen. Repressing our voices. Ma, me, mi, mo, mu, mi, mama, me, mima, pastorcillo, herdertje, my shepherd friend, repite conmigo. It's the ABC of normalization, of power. The school exam, het proefwerk, to classify us against the norm. It seems like you lost your tongue. Or did they steal it? How to hear your voice within an imposed language, in an opgelegde taal. Dicen que no sabes how to pronounce. Ze zeggen dat je woorden als toeslagenaffaire, belastingaangifte en modernization, baptism, eucharistieviering en colonization niet weet te spellen of uit te spreken. Hoe je stem te horen door 5 eeuwen heen. All a matter of escucha. Good listening. Voices violently erased. Luisteren naar stiltes, klanken en kleuren. Ja, herder, je spreekt je taal. Of het nu uit Galicia, Yucatán of uit het Rifgebergte komt. Je bent hier. Ta'an in Valle. Sek ben da. Het is maar of ze je willen horen.

Mi gente, lieve mensen, verrast door dit feestgedruis van upper class en vreemd gespuis? Surprised by all this festive noise between the upper crust and shady boys? Geen deftige kerkbanken voor deze klanken, maar gedans, geflirt, plezier, vertier. Geen muren meer tussen straat en kerk, maar vurige vroomheid voor de gewone vlerk. We dachten door een change of tone jouw voice, je stem te vinden. To grant you one. Maar je hebt een voice. Die krijg je niet. Wel kunnen we iets in de mond van een ander leggen. En dan, oh, zo innocent zeggen. That was not me, but someone else. Dat was een ander who voiced my own desires and thunder. It's easy, de ander de verantwoordelijkheid te geven. De eigen lafheid, je passie niet durven te beleven. To delegate our responsibility, not daring to live our passion, our sensibility. Only that way we can enjoy some moving around in corduroy. With Dolly Parton in St. Martin, in this sort of jailhouse rock by Elvis, just swinging around the pelvis. Ja, salut, Don Corleone, dat het je smaakt, je minestrone. Leave the gun, take the cannoli, says Padrino, eating ravioli. Op Joling, Gordon, platte Thijs, je mooie haren. Oh, word je wel een beetje grijs. Nice Rolex you've got there. Matches that golden flare. Something for the newborn king. If you really love him, bring. He'll be a real macho man. Have another nacho, man. Schenk hem in. Een goede borrel. Geef het kindje een gitaar. Laat zijn schoenen glimmen. En desnoods, geef hem een sigaar. No tiene trono ni reina ni nadie que le comprenda. But you know, sigue siendo el rey de men. El guapo pequeño chiquitín. Die koninklijke bolle toet, die vervoert je umpelin. Mijn incorrecte verzen tippen niet aan zijn elan. Bloed, zweet en tranen. Die kleine jongen van dat soort zaken. En van een vlieger, daar weet hij van. Kijk ons hier nou zitten, zo halfjes in te pitten. Look at us now, sitting here half tucked in, half asleep, my dear. Nosotros, la crème de la crème, oui, oui, c'est nous, ma'am. All dressed up so neat, and our vest so sleek, so stropdas. Zo gestreken broek, zo zijde blouse, zo elegante doek. Ik zie ook een geitenwolle sok en een chique wandelstok. Put a little life in the room, come on now, chase away the gloom. Een beetje leven in de brouwerij. Ja, kom op nou, maak me blij. Doe die voeten van de vloer, hou ook vooral niet in die boer. Pass a can of beer down the row. Let's all sing Piano Man and go. Schuif een blikje bier de rijen door. Laten we een André Hazes doen in koor. En laten we tot in het laatste uur vieren de cultuur.

Wil je Roma's stemmen leren horen? Escucha a José Monge Cruz. Papucha's language is ook niet verloren. Luister naar gezang, gehuil, geroezemoes. Respect the opacity, vivacity, audacity. Therefore, instead of a gitanilla, I'm writing an instant white man. Ija. Of misschien noem ik het beter de parodie van de bleekscheter. Hoor ze praten over anderen. Ze hebben geen idee. Bandieten zijn ze zelf met hun roven over zee. You too have many names. Ze noemen je Yankees, Gringos, Gaches of Bakra. Wazungu, Muzungu of Makamba. Ja, Paleface, Kaaskop of Guerito. Het is maar dat je het weet, jij, bleekscheet. Your time is over, Mr. Rover. Ga met God, meneer De Wit. Ik weet dat je je tijd uitzit. Met euro's, dollars, cryptomunten en nog zoveel meer van dat soort stunten. Lithiummijnen, datacenters, but also high-tech weapons, AI en zelfs een hamburger van de Mac. Zakken vullen als een goede deal. Lining their pockets. Part of history, I'm talking here for real. Uit de kerststal steelt bleekscheetje de os, het dier. Hij zet hem in stal 5, naast nummer 3004. Hij regelt wat kunstmest, stikstof en gas. Ammoniak ook, wat gif en een beetje PFAS. This is how Paleface denkt on his money, while thinking that laughing at others is funny. Zo rekenen bleekscheetjes zich eeuwenlang rijk. Alles door het stelen en halen van hun gelijk. Daar gingen Henry Morgan de boeken neer en Laurens de Graaf ook op zijn manier. Met gedreun, gebulder, geroffel en zo, het geluid van een rooftocht van bleekscheet en co. It all came down to grab what you can, start up a company and cash it in, my man. Anderen kosten het oorlog, onrecht en levens. Weer anderen wat gedoe met hun belastinggegevens. Maar dit alles in vrede, zo vertrokken ze rijk. Bleekscheetjes besteelden het kindje van hun koninkrijk.

0: A la mar te llevan sin tener razón, dejando a tu madre de tu corazón. Naar zee namen ze je mee, vanuit Nigeria of Guinea. Het water is witness, the sea. Agua por todas partes to me. Endless, infinito, en oneindigheid. Zonder je familie haar aanwezigheid. Por siglos, for centuries, on and on. They take, they grab, they send, they place, they stop, they hang, they bring, they chase. Te llevan, te sacan, te ponen, te traen. Ze nemen, ze pakken, ze sturen, ze zetten, ze stoppen, ze hangen, ze brengen, ze doen. You ask what he says, the man from Congo. Improve your listening to the voice of the bongo. Le coller sur mon cœur, meneer. Zij bolamba le coller yungungu, een keer. Luister naar de locolé, maar ook eer de candomblé. Georgina Herrera, Cuban, herself, wrote a tribute, lofrede, elogio aan zichzelf. For being maroon, for being a runaway, ongetemd, never to bend or sway. In jou hoor ik de echo's van je oma's stem, your grandmother's voice, between the noise. Je zegt met hen, net als Nicolas Guillen, two shadows I alone can see. My two grandfathers go with me. Een cacophonie. Cacophony today's world, una cacofonia, la megafonia della polifonia. Everyone shouting, yelling and speaking. No one listening but saying and squeaking. All afraid of neighbors hun taal. Their different tongues, tones, languages allemaal. Their different color, sound, way of talking, their haircut, music, strange way of walking. Afraid of what we don't understand. Bang, sí, miedo for what we don't comprehend. Afraid to listen, to let live. Weer de stem van die herder uit het rif. Bang om te leven en je privileges en stem weg te geven. Listen en luister. We horen gemompel, gezucht, gegil en gefluister. You don't speak Sranan, I think, but listen to Trefosa's poem in ink. No pori mi praxeri no yaso, no kari mi fuluku no vampe, tidi mi ati trusu mi fugo, tenavan tiri krichi far away. It might be incomodo to not know how to place the other one's tongue, their knowledge, their face, haar kennis ontgaat je, zijn stem evenzeer. You might be thinking you don't know nothing, niet meer, maar luister, listen to voices you don't understand. Respect the opacity, loquacity, tenacity. Listen well, Osha, Ojung, Ache. Hoor de bongo praten, hoe de stemmen het woord nemen, afstaan, doorgeven. Escucha naar de locolé en hoor la consonancia, la resonancia, la dissonancia, la polifonia de polifonie. Te están hablando, they are speaking to you, voices. De stemmen die er altijd al waren, listen. Die van hem, van haar, die van jou, van mij en hoor de bongo, Nicolás Guillén.
1: La canción del bongo. Esta es la canción del bongo. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público cuando a solas me besó. A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón. Ya comerás de mi ajiaco, ya me darás la razón, ya me golpearás el cuero, ya bailarás alcanza mi voz, ya pasearemos del brazo

0: Applaus voor Musica Temprana onder leiding van Adrián Rodríguez van der Spoel met hun programma Stemmen in Spiegelbeeld, met erin ook Nanne Timmer als verteller, die met haar gesproken teksten de muziek steeds van historische en kritische context voorzag. Opgenomen afgelopen zondag in de herfst van Tivoli Vredenburg. Techniek Pepijn de Ruiter en Rob Heerschop en klankregie in handen van Myrthe van Dijk.
1: Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
0: Ja, en dan maken we een flinke sprong van de Spaanstalige Nieuwe Wereld, zojuist in het programma van Musica Temprana, naar het Frankrijk van koning Lodewijk XIV. Het concert dat we nu gaan horen werd gisteren 1 september opgenomen in de Pieterskerk in Utrecht. En uitgerekend op 1 september, precies 311 jaar geleden, stierf de zonnekoning Lodewijk XIV in Versailles. De Pieterskerk die zat gisteren goed vol met een enthousiast festivalpubliek voor 3 sopranen en een klein instrumentaal ensemble.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Met Ab Nieuwdorp.
0: Ja, en dan maken we een flinke sprong van de Spaanstalige Nieuwe Wereld, zojuist in het programma van Musica Temprana, naar het Frans.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En precies daar draait het programma om. Hart of hoofd, heet het. Aan de ene kant het misereren, wees mij genade, God, devotie, bezinning, het geestelijke. En aan de andere kant de air de cour, liederen over verliefdheid, verlangen en hartstocht. Alleen, muzikaal blijken die twee werelden verrassend dicht bij elkaar te liggen. Jawel, de kerkmuziek krijgt vooral orgelbegeleiding, de wereldlijke liederen theorbe. Maar dezelfde hoge stemmen, diezelfde stemmen geven in beide werelden vorm aan verlangen, pijn en emotie. Die stemmen die zijn van Julie Rosset, Camille Ainera en Xenia Puskas-Thomas. Julie Rosset die stond trouwens afgelopen mei nog als solist bij het Koninklijk Concertgebouworkest toen Raphaël Pichon daar zijn debuut maakte met muziek van Rameau en Gluck. Met verder Salome Gastelin op de viola da gamba en Miguel Henry op theorbe en Emmanuel Arakelian op orgel. Nereïde. We beginnen meteen met hart en hoofd naast elkaar. Eerst het wereldlijke liefdeslied Je ne sais pas ce que je sens. Ik weet niet wat ik voel. Van de mysterieuze Monsieur du Parc afkomstig. En daarna opent Louis-Nicolas Clérambeau zijn Miserere mei Deus. Wees mij genadig, God. En zonder onderbreking keren we dan weer terug naar het hart met Honoré d'Ambruy en Le doux silence de nos bois. De zachte stilte van onze bossen. Hart, hoofd en dan weer het hart. Luister maar hoe dicht die werelden bij elkaar liggen.

Du Parc, Clérambeau en Honoré d'Ambruy. Liefde, gebed en dan weer liefde. Nu keert Clérambeau's Miserere weer terug, maar midden in die religieuze smeekbeden plaatst het ensemble La Néréide opnieuw een wereldlijk liefdeslied van Michel de la Barre, Quand du nam est bien attente, wanneer een ziel diep geraakt is. En daarna horen we weer ook het slot van Clérambeau's Miserere.

Muziek van Michel de la Barre, omsloten door twee delen uit het Misereren van Louis-Nicolas Clérambeau. Muziek uit de wereld rond de zonnekoning, koning Lodewijk de 14e van Frankrijk. Ja, en daarmee is dat Misereren voltooid. Maar La Nereide legt nu een tweede zetting van diezelfde boetepsalm ernaast. We gaan luisteren naar derde uit het Misereren van Jean-François Lalouette. Ooit leerling en assistent van Jean-Baptiste Lully. En later werd hij maître de muziek aan de Notre-Dame de Paris. Ook zijn Misereren wordt onderbroken door het hart. Honoré d'Ambruy met Lorsqu'avec une ardeur extrême. Wanneer met een hevig vuur... Puntje, puntje, puntje. En daarna keert dus dat Misereren weer terug van Lalouette.

Het misereren van Jean-François Lalouette. En daarmee kwam hart of hoofd, vraagteken, van het ensemble La Nereide officieel ten einde. Officieel, jawel. Maar het enthousiaste publiek in de Pieterskerk Utrecht kreeg gisteren nog een toegift. En toepasselijker kan haast niet. Het werd muziek van Elisabeth Jacquet de la Guerre, wonderkind aan het hof van de zonnekoning, koning Lodewijk XIV. La douce folie que celle d'aimer. Wat een zoete dwaasheid is het om lief te hebben. En na al dat hoofd en hart krijgt uiteindelijk de liefde het laatste woord.

Nog een lied van Elisabeth Jacquet de la Guerre als toegift door het ensemble La Nereide. Gisteren dus in de Pieterskerk in Utrecht. Opgenomen die muziek rondom koning Lodewijk XIV, de Zonnekoning, door Rob Heerschop en Kees Oosterhaars. Productie van vanavond in handen van collega's Maartje Benders en Kim van der Meulen. Ja, en vandaag, ik zei het helemaal aan het begin van dit avondconcert, de hele dag in de Nicolaikerk in Utrecht. Misschien was u er wel bij, dan hebben we elkaar even gezien. De halve finale van het Internationaal van Wassenaar Concours. Uit 10 jonge ensembles, het met middeleeuwse en renaissance muziek. Deze editie koos de internationale vakjury onder voorzitter van Krijn Koetsveld. 3 finalisten, Interlineas en het ensemble La Capriola en Matica de Flor. 3 avontuurlijke ensembles waarin ook de menselijke stem een belangrijke plaats inneemt. En vrijdag vanaf 11 uur staan ze opnieuw in de Nicolaikerk voor de finale van het Internationaal van Wassenaar Concours. Gratis toegankelijk en ook live te volgen via Early Music Television. Mooie kans om de generatie te horen die de oude muziek de komende jaren verder gaat vormgeven. En ik nodig u van harte uit. Meer informatie op oudemuziek.nl. Goed, dat dus vrijdag, maar eerst morgenavond. Ja, dan zijn we weer live vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg aanwezig bij het Festival Oude Muziek Utrecht. Dan op het podium Grain de la Voix, onder leiding van en met Björn Smeltzer. In de voorstelling Becoming Moreschi, The Last Castrato. Een van de concerten waar festivaldirecteur Xavier van Damme zich bijzonder op verheugt. Ja, en ik laat u nu alvast vooruit luisteren naar morgen, dat wil zeggen naar het ensemble Grain de la Voix in muziek van Alexander Agricola, Fortuna Desperata en Si Dedero Sompnium Oculus Meis. Daarna collega Karel den Hertog met Passaggio Late Night. Nog een mooie avond.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En vanavond zaten we aan het eten en er werd een dikke zilvervis gespot op het plafond. Ik was moe, dus ik had geen zin om in actie te komen. Dus ik zei, die zilvervis doet niemand kwaad. En daarop keek mijn 6-jarige mij met fonkelende oogjes aan en zei, sinds wanneer ben jij zo'n dierenvriend? We waren even perplex voordat we met z'n allen in de lach schoten. Sinds wanneer ben jij zo'n eigenwijs neus? Nou, sinds hij in groep 3 zit.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Mijn jongste zoon is deze week begonnen in groep 3. Hij is nu echt kleuteraf. En het lijkt wel alsof hij na een paar dagen al wijzer de wereld in kijkt. En hij pikt her en der wijsheden op die hij niet van ons heeft. Misschien van vriendjes die hun ouders napraten, of misschien heeft de juf wel haar vaste stokpaardjes. En een van die wijsheden is het zinnetje dat begint met: sinds wanneer ben jij zo'n puntje, puntje, puntje?

In het werk van deze componist hoor je vaak grote hobo-solo's, maar hier had de viool een hoofdrol. De concertmeester had een paar prachtige solo's in de vierde symfonie, het tweede deel, Adagio, più mosso adagio. En dan heb ik het over de componist Ruth Gibbs. Zij is helemaal herontdekt de laatste jaren. Het Engelse label Chandles neemt veel van haar werk op. Symfonieën, een prachtig hobo-concert. Ook kamermuziek. En ik vind het eigenlijk altijd verrassend mooi. En we werden getrakteerd met muziek van Ruth Gibbs, gespeeld door BBC National Orchestra of Wales, onder leiding van Ruman Gamba. En dit is gewoon een oude bekende. Franz Schubert, Psalm 23, God ist mein Hirt.

Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln, finde ich mooi, mangeln, und er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ja, in die Frischheit, de groene weide en dat rotsvaste vertrouwen in God werd toch mooi verklankt door Schubert voor vrouwenkoor en zo'n harpje dat erbij zat. Heeft hij mooi getoonzet. We hoorden de vrouwen van Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en ik had een lekker lange zomervakantie. Lang weg geweest en ook nog de viool flinke tijd niet aangeraakt. Vroeger voelde ik me daar al een beetje schuldig over, maar tegenwoordig denk ik, ja, het mag ook wel weer even opladen. En ik heb juist gisteren na een lange zomervakantie de viool weer onder de mottenballen vandaan gehaald. De stok opgedraaid. Van nadenken, hoe was het ook alweer? Viool links, stok rechts. En dan weer voorzichtig zo die eerste noten strijken. En meestal grijp ik dan terug op stukken die ik tijdens mijn conservatoriumstudie heb gestudeerd. Bach, maar ook wel wat moeilijkere stukken. Vioolconcerten. En het gekke is, ik bedoel, het klinkt dan niet direct nog wereldtop. Het klinkt eigenlijk nergens naar. Maar toch, die stukken die ik zo eindeloos heb gestudeerd, die liggen nog in dat vingergeheugen opgeslagen. Het is allemaal wat strammer, maar het is lekker om weer even bezig te zijn, even aan de strijk. En een van die concerten die ik dan weer op de lessenaar zet en die ik vroeger met veel plezier gestudeerd heb, is het vioolconcert van Aram Khachaturian, Russische componist, Sovjet-Unie, eigenlijk met Azerbeidjaanse roots. En die roots, die hoor je, want het stuk heeft invloeden van de volksmuziek, maar dan wel overgoten met een dikke, romige, romantische saus. En de opname van het stuk is die met David Oistrakh. Het vioolconcert werd ook opgedragen aan Oistrakh. En Oistrakh schreef zelf de cadens in het eerste deel. En de cadens is als het orkest stilvalt en de violist even al zijn virtuositeit tentoon mag spreiden. In vroeger tijden, in de tijd van Mozart, Beethoven, waren muzici aan het improviseren en schreven hun eigen cadensen. Tegenwoordig spelen veel muzici de voorgeschreven cadens. Ja, ik ook. Dus ik heb deze cadens van Oistrakh ingestudeerd. Het is een opname, een live opname uit Moskou met David Oistrakh op de viool en Aram Khachaturian, de componist, op de bok.

0: Ja, en Theo, die verbetert mij. Khachaturian werd niet geboren in Azerbeidzjan, maar in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Klopt, hij werd geboren in een arme familie waar Armeens werd gesproken. Maar hij voelde ook een sterke connectie met de Azerbeidzjaanse cultuur en volksmuziek. En die invloeden verwerkte hij onder andere in dit vioolconcert uit 1940. Ja, Khachaturian was een beetje van alles in die Sovjet-tijd. Ik vind het een heerlijk vioolconcert. Vooral die langzame passages kon ik eindeloos studeren. Studying of de, hoe noemen ze dat? De polishing the shiny places. Dat je juist dat studeert wat je eigenlijk al kan, maar wat je gewoon zo mooi vindt. We hoorden David Oistrakh samen met het orkest van de Sovjet-Unie onder leiding van de componist Aram Khachaturian zelf.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Claude Debussy. Ja, er is een mooie bundel in de serie Privé Domein met brieven van Claude Debussy bij elkaar gezocht, vertaald en toegelicht door Lucas Bunge. Ja, en door zo'n brievenbundel, je leert zo'n componist toch weer een beetje anders kennen. En Debussy, hij was ja vaak wat somber van aard en absoluut niet snel tevreden met zichzelf of met datgene wat hij produceerde. Maar hij had wel humor. En ik vond hier een lijstje dat hij in zijn dagboek heeft ingevuld, een vragenlijst. Nou, dan leren we hem even in sneltreinvaart kennen. 16 februari 1889. Uw favoriete deugd? Trots. Uw favoriete kwaliteit in een man? Wilskracht. Favoriete kwaliteit in een vrouw? Charme. Uw favoriete bezigheid? Lezen, terwijl ik een rijke melange tabak rook. Uw voornaamste kenmerk? Mijn haren. Uw idee van geluk? Beminnen. Uw idee van ongeluk? Het te warm hebben. Zo niet uzelf, wie zou u dan willen zijn? Zeeman. Uw favoriete dichters? Baudelaire. Uw favoriete componisten? Palestrina, Bach en Wagner. Uw favoriete helden in fictie? Hamlet. Uw grootste aversie? Dilettante en te mooie vrouwen. Wat is uw stemming nu? Somber en zoekend, behalve op deze 16 februari. Voor welke fout bent u het tolerantst? Voor fouten in de harmonie.

Zijn favoriete dichter was Baudelaire en dus zette Debussy ook zijn gedichten op muziek. Je hoorde hier de Harmonie du Soir. Mooi, heel erg mooi. Prachtig gezongen ook door Susan Graham. Het was een arrangement voor sopraan en orkest. En dat orkest was de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. En dit is Scarlatti. Dat is dan weer een van mijn persoonlijke favorieten.

0: Sonaat voor toetsinstrument K238, Kirkpatrick 238, in F klein. Hier gespeeld door Javier Perianis.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met Duo Nota als onze Hollandse nieuwe, ja. We hebben het na de zomervakantie weer opgepakt. Er is weer een hoop fraais verschenen. Dit is een cd die voor de zomervakantie al uitkwam. Dus die is even blijven liggen, maar het is een prachtplaatje. Twee saxofonisten, Marijke Scheur en haar man David Cristobal Litaro. Allebei saxofoon. En gisteren hoorden we al dat ze alle soorten saxofoons bespelen. En ook alle soorten repertoire. Ze hebben een duoplaat gemaakt, heel afwisselend. En mijn oog viel op muziek van Niccolo Paganini. Ja, en die ken ik dan weer als vioolvirtuoos. Zijn Caprices is verplichte kost voor de consortiumstudent van tegenwoordig. Met zijn beroemdste Caprice is de laatste, de 24ste. En laten Marijke en David die nou net hebben opgenomen.
2: Ja, Paganini stond al heel erg lang op ons wensenlijstje. Een componist met extreem lange vingers, bijna onspeelbaar voor veel violisten. En waarvan bijzondere geruchten rondgingen dat hij bijvoorbeeld compleet in het zwart met een wit gesminkt gezicht op graven speelde voor de doden. Dat was wel iets waarvan we dachten, ja, mag toch eigenlijk niet op ons programma ontbreken. De Caprice 24 componeerde hij eigenlijk voor één viool. En daarvan dachten we, nou, dat moet toch kunnen op twee saxofoons. Het is best wel een eigentijds en bijzonder arrangement geworden. En voor ons ook een enorme uitdaging om te spelen. En dat maakt het ook zo erg leuk, vinden we zelf.

Ja, ook virtuoos op twee saxofoons. Marijke Schreur en haar partner, man David Cristobal Litago. En het was een eigen arrangement van die beroemde 24e Capriccio van Niccolò Paganini, het fenomeen, het viool, de vioolvirtuoos uit de 18e eeuw die het vioolspel heeft veranderd. Ja, en die Capriccio nummer 24 heeft meer componisten geïnspireerd, waaronder Rachmaninoff, die schreef een fantastische rapsodie voor piano en orkest op een thema van Paganini. Hij neemt die 24 Capriccio als uitgangspunt en bekijkt het van alle kanten en geeft er ook weer een hele eigen draai aan. Ik vind het een heerlijk stuk. Ik kan het niet helemaal laten horen, maar hier horen we variatie 11 tot en met 18, waaronder een hele beroemde variatie. Uberromantisch. Je hoort Bela Davidovic bij het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Neeme Järvi.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

ja, een gedeelte uit die Paganini-variaties van Rachmaninoff voor piano en orkest. Bela Davidovic bij het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Nemierfi. En in die muziek van Rachmaninoff zit altijd wel een melancholische ondertoon, of misschien wel een melancholische boventoon. En die past goed bij het weer. Die hete zomer is voorbij, het is weer regenachtig. En dat bracht mij bij een gedicht van Leopold. Ik heb Nederlands gestudeerd, dus Leopold kwam zeker aan de orde. En wat ook aan de orde kwam, was een bundel van Seuteman. Zo'n beetje ouderwets, maar die analyseerde gedichten, waaronder veel gedichten van Leopold. En ik heb dat altijd wel met plezier gelezen. Je bekijkt zo'n gedicht dan toch weer door andere ogen. En in het gedicht wat ik nu heb uitgekozen van Leopold, Regen, daarin onderscheidt Seuteman vier lagen. In eerste instantie is het een natuurgedicht. Vervolgens is er een filosofisch niveau. Ten derde een psychologische laag. En tenslotte is het een uitzonderlijk knap voorbeeld van een volkomen gesloten poëtologisch vers. Nou, dat het een natuurgedicht is, dat zal blijken. De filosofie is aanwezig in de zienswijze dat het kleine het geheel vertegenwoordigt, of het geheel in het kleine aanwezig is. Het psychologische niveau gaat over de heftige gemoedsbewogenheid, te vergelijken met de hevige regenbui die in het gedicht centraal staat, en de rust die daarop volgt. En dan dat poëtologische niveau, dat zou in het gedicht zelf zijn, namelijk dat het trilkristal, dat eigenlijk het gedicht zelf is. Dus het heelal weerspiegelt zich niet alleen in dat trilkristal, maar ook in dit gedicht. Nou, een heel verhaal voor uiteindelijk dit mooie gedicht van Leopold. Regen. De bui is afgedreven aan den gezonken horizont. Trekt weg het opgestapelde, de rondgewelfde wolken. Over is gebleven het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen in elke kreuk plank en opnieuw gespannen. En hier nog aan het vensterglas, aan de bedroefde ruiten, beeft in wat nu weer buiten van winderigs in opstand was, een druppel van den regen, kleeft aangedrukt ertegen, rilt in het kille licht. En al de blinking en het vergezicht van hemel en van aarde, akkerszwart, stralende waters, heggen, het verward beweeg van mensen die naar buiten komen, ploegpaarden langs den weg, de oude bomen, voor huis en hof en over hen de glans der dag geboord, de diepe hemeltrans met schitterzon, wereld en ruim heelal, het is bevat in dit klein trilkristal.

bijzondere combinatie van instrumenten in deze trio-sonate voor mandolin, gitaar en klaverzimbel. Avi Avital op de mandolin, Shen Shaib op de gitaar en Yizhar Karshon op het klaverzimbel. En daarvoor het gedicht Regen van Leopold, met recht een klassieker. Straks de nachtmuziek van een Bulgaarse componiste, maar nu eerst een verjaardagscadeautje. Richard Wagner schreef de Siegfried-idyll voor de verjaardag van zijn vrouw.

Je zou maar wakker worden op je verjaardag en deze prachtige klanken horen van beneden onderaan de trap, live gespeeld, voor jou geschreven door je man Richard Wagner. Liefdevol, deze Siegfried Idyll, gespeeld door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard. En dat brengt ons alweer richting de klok van middernacht. Tijd voor de nachtmuziek, Nocturne, deze keer van Dobrinka Tabakova. En daarmee wens ik je een hele goede nacht. Slaap lekker.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van... in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
17: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
18: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van donderdag 3 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat op gegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint het grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is er ook af en toe zon en het wordt 22 of 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.